rattled your cage, stopped me dead in my tracks. Been through

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeiemorgen. Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak in Tenerife verwacht. Het zal daar aanmeren in een haven in het zuiden. En na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop en vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Dit is Joe.
1: Good times, great music.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeiemorgen. Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak in Tenerife verwacht. Het zal daar aanmeren in een haven in het zuiden. En na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
5: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
4: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop en vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. De STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Joe Easy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoogrisicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hantavirus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weits in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
5: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
3: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
6: I've heard people say that too much of anything.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja!
6: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja!
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
2: Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
2: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
1: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, van waar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoogrisicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
3: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
1: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.

0: Crazy Deals.
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
4: Dit is Joe Easy.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huis gemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
4: Joe Easy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining. We horen dat dat mogelijk door de wind kwam, maar dat is nog niet bevestigd. Burgemeester Lotte Peters.
4: Er zaten nog andere kindjes ook op het springkasteel en die zijn met hun ouders op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan voor kleinere verwondingen. Het parket is aangesteld en voert momenteel een onderzoek naar hoe dat precies is kunnen gebeuren, wie de verantwoordelijkheid draagt en waar er eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
3: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. En volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag, bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
5: Viva la vida.
6: Met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
7: Een hele fijne zondagmorgen, van harte welkom bij een nieuwe Viva la Vida. Mijn gast vandaag is een vrouw die jaren in de spotlight stond, vervolgens een tijd verdween om dan terug te keren zoals alleen zij dat doet. Voor altijd fiere ex-Miss België en media personality, maar ook mama, vrouw van, kind van, zus van en iemand over wie mensen vaak sneller een mening hebben dan een volledig beeld. Maar achter de glamour en de krantenkoppen zit ook gewoon een vrouw van vlees en bloed. Een vrouw die leeft, lief heeft, lacht, zweeft, incasseert en weer doorgaat. Vandaag parkeren we even al die etiketten. Geen BV, geen de ex-miss of wat dan ook. Vandaag wil ik vooral even praten met ons Tanja.
8: Hey, dag Anne. Ja, dat klopt ook, want ik zeg altijd de bitch is back, maar eigenlijk ben ik zo bitchy niet. Bitch wordt nogal gemakkelijk gekoppeld aan het imago dat ik heb gehad in de slechte jaren, maar ook in de goede jaren. Ik heb met de motto gereisd, parachute gesprongen en zo. Gepaaldanst, altijd de grote mond, een flappet. Dat komt soms een beetje bitchy over. In een goede zin, stoer. Ja. Hè? Een bitch is ook stoer. Hè? Dat is zoals een trutemie, dat is eigenlijk ook een mooi meisje. Hè? Weet je veel,
7: in het woordenboek staat trut is een lief, mooi meisje,
8: voilà,
7: of zoiets.
8: Voilà, ja. Maar liever een bitch dan een trutemie. Maar de bitch is back, maar inderdaad, ik ben meer dan de goede bitch, zoals je zei. Mm-hmm. Een mama, een huisvrouw.
7: Jij hebt natuurlijk de reeks op streams. Hè? Tanja Drama heeft een voornaam. Mm-hmm. We hebben dat allemaal kunnen zien en online ging het alle kanten op. Hè? Tanja van geweldige madame die tenminste echt het leven toont, niet zo gescript reality of wat dan ook.
8: Ja,
7: tot, ze is op zoek naar aandacht enzovoort. Hoe voelt dat bij jou allemaal?
8: Ja, ik ben altijd op zoek naar aandacht. Ik hou van aandacht. Dus dat zijn voor mij complimenten. Die mensen hebben dat goed begrepen. En ja, de dag van vandaag met al de social media. Dat zijn zorgen van die mensen. En ik pak die nooit persoonlijk. Voor mij het belangrijkste is dat ze met mij bezig zijn. Dat ik de aandacht krijg die ik wil. En hoe is dat voor mij, was uw vraag. Wel, ik ben zeer blij met die show. Voor mij voelde dat een beetje aan als een tweede Expeditie Robinson, waar ik de andere kant van mezelf heb kunnen laten zien. Mm-hmm. Want in het algemeen laat ik wel graag een beetje dat flap uit. Viva la vida, genieten van het leven. Hè? Maar die tweede kans met die show om te laten zien wie ik echt ben. Want ik ben natuurlijk ook dat 30-jarige meisje, vrouw niet meer. Ik word volgend jaar 50. Ik voel me niet oud. Ik voel me nog soms onnozel en jeugdig en jong en fris en spontaan. Maar dat is niet meer hetzelfde. Ik ben vandaag al bijna 16 jaar een moeder. Ik zit in een ander samengesteld gezin met een pluszoon erbij. Ik heb een nieuwe relatie. Ik ben een andere Tanja. Ik ben nog helemaal mezelf. Ik ben al mijn wilde haren niet kwijt, maar ik ben wel een andere Tanja.
7: Er zijn extra lagen bijgekomen.
8: Ja.
7: Allee,
8: ja.
7: Letterlijk.
8: En,
7: hè, want
8: een hele hoop... ik zit nog in één laag, hè, in mijn vel. Ja. Maar inderdaad, het is levenservaring. Ik heb van alles meegemaakt. Ouder en wijzer, dat vind ik altijd een gevoelige om te zeggen, maar daar komt het wel. Ja. Ik noem het levenservaring.
7: We gaan het er straks trouwens nog uitgebreid over hebben.
8: Ja, ik kan blijven babbelen.
7: Eigenlijk heb je hier al in de eerste minuten alles verteld waarover dat we het nog gaan hebben.
8: Ja.
7: Maar toch, nog even uw klein dagelijks geluk, want daar beginnen we ons programma altijd mee. Zo niet het grote ding, niet de verre reis, niet, de dingen
8: weet
7: die...
8: Met ouder te worden is dat de... Ik wil balans brengen. Mijn gezin is belangrijk. De zorg nu dat ik heb voor mijn gezin, voor de kinderen en voor de dieren ook. Want ik heb 4 poezen, ik heb 4 hondjes. Die hebben elke dag aandacht nodig.
7: Tanja.
8: Die moeten buiten pipi kaka doen. Die zijn zo blij als ik opsta, dat er eten komt. Een potje water, een aaike, wat aandacht. Dat maakt mij gelukkig. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen en 3 kleine korenslangen ondertussen er ook bij. Dus dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt...
7: iets betekent voor de anderen.
8: Bent. Vroeger wilde ik vooral iets betekenen voor mij. En dat mag, hè, want je mag in de eerste plaats aan jezelf denken. En it's my life. En ik wil mezelf gelukkig maken. En nu, ik heb mezelf gelukkig gemaakt. En ik heb gekozen om ook kinderen te hebben en huisdieren. En ik wil die gelukkig maken en dat maakt mij ook gelukkig. En dat is elke dag mijn stukje geluk eigenlijk.
2: Ja. Dit is Joe.
6: Viva la vida.

0: Bij ons te gast in Viva La Vida, Tanja Deksters. Tanja, geboren uit een Dendermondse mama als Polen?
1: Jawel, ze was van Lebbeke. Dus Dendermonde was de kliniek in de buurt. Hè. Dus ik ben geboren in Dendermonde. Ja, ik ben opgegroeid in Mol. Want mijn papa is van Limburg. Mm-hmm. Die is geboren in Leut. Ik weet nog altijd niet goed waar dat al ligt. Maar Kante, Mazeik, Mechelen en zo allemaal. En die zijn op een bepaald moment met heel de familie naar Mol gekomen.
0: Ah, dat was met gans de familie dat uw papa is afgekomen. Dus het is niet dat die een soort middelpunt gezocht hebben?
1: Nee, gewoon... Nee. Allee, ze zijn met zijn ouders en zijn broers en zussen gekomen. Maar ik noem dat gans de familie, omdat hij 5, 6 zussen en 5 broers had. Dus dat is al een hele familie.
0: Ja, al een overbevolking.
1: En mijn grootvader had werk als leraar in Mol. En vandaar dat ze in Mol zijn gaan verhuizen, gaan wonen. Mm-hmm. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen in een discotheek in Blankenbergen op vakantie.
0: Och.
1: Vandaar. Uh-huh. En papa die was vroeger altijd amateur wielrenner. Hè. Mm-hmm. Dat was zijn bezigheid, zijn sport. En die fietste dan om mama te zien altijd van Mol naar Lebbeke.
0: Allee, vooruit.
1: Dat is een eindje, hè. Maar ja,
0: school.
1: Het was ook zijn sport. En en dan ja, natuurlijk later, weet je, veel vrouwen volgen meestal de liefde. De man naar waar die... Mama was ook enig kind. En papa zat met een groot gezin en familie in Mol. Dus dat was de meest logische keuze.
0: Ja. En dan uiteindelijk is er Cindy als eerste gekomen.
1: Ja.
0: Jullie oudere zus. En dan de tweeling, hè. Tanja,
1: ja, Cindy heeft nog 2 jaar in Lebbeke gewoond.
0: Ah, is dat echt?
1: Ja, en dan als het tweede kindje kwam, wat dat dan een tweeling bleek te zijn, zijn ze...
0: Werd de wieg naar Mol verplaatst.
1: Na 6 maanden werd alles naar Mol.
0: Even terug naar de kleine Tanja. Hoe zou jij jezelf als kind omschrijven? Was jij zo'n heel uitgelaten, joviaal, spontaan, open kind? Of was dat er toch nog een teruggetrokken kantje?
1: Nee, ik ben altijd een heel open, gelukkig kind geweest. Want het is mijn tweelingzus Mieke die eigenlijk altijd heel verlegen was.
0: Echt?
1: Ja, die was altijd heel... Ja, je zegt echt, want je kent ze. Hè? Ja. En zo verlegen is ze nu
0: ook
1: niet. Nee,
0: maar ze vertelde mij wel altijd het verhaal. Ostanja, die liet mij altijd haar boekentas naar school dragen.
1: Ik had toen al wel nergens schaamte voor. Dat was... Mijn zus die moest mij altijd uit bed roepen. Hè? Tanja, opstaan!
0: Ja, ja, ja.
1: Ik moet dat bij Valentina ook altijd doen, hè? Bij mijn dochter. Of die heeft ook altijd een rommelkamer. En dan zegt ze altijd, mama, sorry dat ik zo moeilijk uit bed geraak. Sorry dat ik een rommelkamer... Ik zeg, schat, jij bent helemaal mama.
0: En zijn er zo specifieke tradities of momenten waarvan dat zegt van, goh, dat waren voor mij als kind echt momenten waar ik altijd zo rijkhalsend naar uitkijk. Dat was het feest.
1: Dat was altijd kerstmis. Omdat we dat altijd vierden met heel de familie. Dan waren we echt met 60 man bij elkaar of zo. Hè? 16 kleinkinderen. En dan gingen wij altijd ergens zo eten. In een restaurant van een of andere supermarkt. Vroeger, wat was dat nu?
0: Boven de GB.
1: Ja, zo die dingen. Dat waren verschillende. De GB had je vroeger de soort van lunchgardens die er waren. Of zo. Dat was een goedkope, leuke oplossing. Als kind wist het allemaal fantastisch. Hè? En dat vond ik altijd zo leuk. Gingen we allemaal met de wagens daar naartoe. En ik vond dat dan fantastisch dat we tot 4 uur mochten wakker blijven. En spelletjes spelen en dansen en onnozel doen. En het is eigenlijk de familie Deksters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva la vida.
0: Ja.
1: Gewoon leven, genieten, doen. Als je op tafel wilt gaan staan en opvallen, doe dat gewoon.
0: Ja, maar ik weet dat jij dat ook altijd zegt. Van als mensen zeggen, die Tanja, er is een hoekje af. Dan zeg je altijd, maar ik ben nog de braafste van de familie.
1: Ja, maar dat is echt waar, mijn familie.
0: Je hebt dat als referentiekader. Je hebt die allemaal gezien in al zijn uitbundigheid. Dus jij denkt...
1: Ja, voor mij, ik weet niet, dat is de opvoeding die ik heb meegekregen. En ik vind dat een mooie opvoeding.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Tanja Deksters.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met de one and only Tanja Dexters. Tanja, tijd om te kiezen. Iets in mij zegt, kiezen jij direct. Altijd.
1: Ja. Ik ben iemand altijd die zegt, je moet keuzes maken in het leven.
0: Ja, maar en jij kunt denk ik ook heel makkelijk kiezen, niet?
1: Ja. Ik ben niet zoiets van, oh nee, ik ben geen twijfelaar.
0: Oké, dan wordt dit een makkie voor jou. Hè?
1: Maar ik ben ook wel iemand die meestal verschillende keuzes oké vindt. Niet dat ik wil twijfelen, maar I want it all.
0: Ja, maar dat snap ik. Niet in een hok te duwen.
1: Maar ik heb geen idee waar je naartoe gaat met je keuzes. Dus dat hangt er natuurlijk ook... ik ben hier al zenuwachtig aan het worden. Jij maakt me zenuwachtig aan. Dat kunnen niet veel mensen.
0: Full glam, met alles erop en eraan. Of haar in een dot en niemand die iets van jou wil.
1: Ja, je ziet het zelf al, hè. Haar in de dot. I don't give a fuck. Sorry, mag ik dat zeggen op de radio? I don't give a...
0: Tuut.
1: Tuut. Nee, gewoon haar in de dot. Want ik ga nu misschien een beetje zelfstoef brengen. Maar ik vind mezelf met mijn haar in de dot even glamoureus als dat ik het helemaal opmaak.
0: Ja. Dan, hoge hakken of met blote voeten thuis?
1: Ik loop niet graag op blote voeten. Ik vind dat irritant. Als daar zo een vuiltje onder komt. Ik heb veel huisdieren.
0: Dat wil ik juist zeggen. Natuurlijk.
1: Zodat ineens zo een kakje of een plasje onverwachts...
0: Ja, dan heb je altijd het gevoel dat...
1: Maar ik begrijp wel heel veel mensen. Valentina die vindt dat fijn op haar blote voeten rondlopen. Michael ook. En nog liefst in zijn blote. Ik vind dat irritant, blote voeten. Ik moet... En ik zal dan eerder mijn hakje s'avonds rondlopen. Als er zo iemand iets komt drinken. Ik heb zo van die sloefhakjes. Ken je zo van die gezellige boudoir stoefhakjes met een plusje aan. Dat is dan ook een stoefje, maar met een hakje aan.
0: Ja. En dan een designer piece of iets dat niemand kent, maar wel zalig mooi is.
1: Designer piece. Ik ben een snob. Ik hou van modehuizen.
0: Dat je altijd al had.
1: Ik vind dat tof. Pas op, dat mag tweedehands zijn. Hè, als het, want tegenwoordig, ik smijt mijn geld daar niet meer in. Ik zal eerder tweedehands designer tassen kopen. Die afgedankt zijn. Maar ik vind ook dat de designer tassen mogen afgeleefd zijn. Dat moet niet per se onderhouden zijn. Daar mag een kras of een vuiltje aan zijn. Dat is geleefd en dat maakt het
0: dat
1: al.
0: Is gelijk jij zelf, Tanja. Vroeger moest het allemaal nieuw zijn, maar nu mag er al een krasje op zitten.
1: Voilà. Afgeleefd, maar toch nog...
0: Afgeleefd
1: toch nog. Nee. Maar toch nog design.
0: Met karakter.
1: Glamoureus.
0: Ja. Uren in de make-up stoel of een dag waarop uw huid gewoon met rust gelaten wordt.
1: Ik ben de make-up stoel en de kapperstoel beu. Maar dan ook kotsbeu. We hebben daar te veel in gezeten, Anne. Ik denk dat jij van dezelfde mening bent. Daar zo uren zitten om geplamuurd te worden. I hate it. Nee. Okay. Nee. Ik ga ook al heel lang niet meer naar de kapper. Zie je soms aan de uitgroei.
0: Maar je wordt niet grijs, hè?
1: Nee, nog niet. Dat heb ik dankzij mijn mama. Die heeft ook pas haar eerste grijze haar op haar 60 jaar. Op haar 60 jaar gekregen.
0: Ja. Zeg, de laatste nog, Tanja, om af te ronden. Mooi gevonden worden of begrepen worden?
1: Begrepen worden, want dat is toch wel mooi. Ik vind mezelf mooi. Ik heb daar geen bevestigingen voor nodig. Ik ben goed in mijn vel. Ik ben tevreden als ik voor de spiegel sta. Dus dat is bij mij geen issue. Maar begrepen worden is iets heel, heel moeilijk voor anderen om dat te begrijpen. Allee, snap je waar ik naartoe wil? Ik begin daar al van te stotteren, omdat dat voor mij een gevoelig onderwerp is. Dat is heel moeilijk. Ook met alles in social media, mensen die een beeld hebben... Alles is zo, alles

0: vervaagt heel gemakkelijk met dingen die je zegt of wat dat ze zien en zo begrepen worden. Ook in eigen vriendenkringen. Mm-hmm. Ik trek persoonlijk heel veel foute vrienden aan die binnen de kortste tijd mij gaan opeisen en dan de baas over mij gaan spelen. En
1: het u gaan zeggen hoe dat je het moet doen?
0: Ja, een soort van machtspositie over mij proberen te krijgen. Of de sterallures proberen over te nemen en zelf de ster willen zijn in de relatie. Ik ben het maar aan het analyseren. Ik begrijp het niet goed. Vandaar dat ik ook geen vriendschappen niet meer toelaat in mijn leven. Collega's, familie en misschien 1, 2, hooguit 3 beste vrienden. Mm-hmm. Dus begrepen worden is voor mij belangrijker dan mooi willen zijn.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Tanja Deksters.

0: hele fijne zondagmorgen. Welkom opnieuw bij Viva la Vida met vandaag Tanja Dexter. Tanja, ik zou nu eerst graag eens willen weten van welke kleine dagelijkse dingen je stress kan krijgen. Zo zaken die eigenlijk heel banaal zijn, maar toch op 1, 2, 3 volledig in het rood kunnen doen.
1: Ik krijg stress van dat klinkt nu heel grof, van mijn eigen gezin.
0: Maar ik snap waar dat je
1: dat bedoel dat niet zo, maar ik zeg altijd, ik ben precies een Tesla-robot of een Alexia, Siri, een Google. Zo, dat begint 's morgens al, schat, hoe laat is het? Allee, ik moet dezelfde moeite doen om te zien hoe laat het is, wat weer wordt het.
0: Wat eten we straks?
1: Maar constant die vragen van 's morgens tot 's avonds, en ik snap dat wel, hè. Dat is, ik heb wel mijn taken als huisvrouw, als moeder, als zorgpersoon weten. En ik doe dat allemaal met veel plezier. Maar er zijn zo van die, ze beginnen zo dingen te vragen aan mij die ze zelf kunnen doen. Daar kan ik dan zo op een bepaald moment zo onnozel van worden.
0: En wat gebeurt er dan? Want ik herken het, hè, Tanja. Maar ik durf dan wel eens echt zo dat ik denk, en nu is het genoeg geweest. Hè?
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik blijf daar eigenlijk altijd heel rustig bij. Want Valentina, die kan ook zo soms iets hebben als die kwaad wordt op mij voor iets zo nozel. En die voelt dan dat zij daar fout in is. En ik laat dat zomaar wat over mij gaan. Ze verwacht dan dat ik dan zeg van, Valentina, alsjeblieft, ik heb niks verkeerd gedaan. Dan wordt ze nog ampetanter. Dus soms is het beter om daarop te reageren. Want ze willen dat. Zodat er een discussie komt. Omdat sommige mensen wel een beetje van die dramamomenten houden. Maar ik ben zo helemaal niet. Dus ik reageer daar meestal niet op. Of heel kalm. En daar worden die gewoon nog allemaal onnozeler van. Dus soms vraag ik dan mezelf af, hoe moet ik daar nu op reageren? Moet ik nu echt zo dramatisch terugdoen omdat ze dat graag hebben? Maar ik heb dat dan niet graag. Dus dat zijn zo, ja, om het te zeggen, van die momentjes waar dat ik mij wel, punten waar dat ik mij, ja, dan, die mij irriteren.
0: Mm-hmm. Maar dan echt kwaad of boos word je
1: nee,
0: nooit?
1: Nee, bij mij is dat op een bepaald moment dat ik op het punt sta van een burn-out te krijgen. Omdat er mij ook, ik vind dat niet erg om de Google te zijn, maar weet je, uw iPhone of uw smartphone moet ook opladen. Ik moet ook opgeladen zijn en op een bepaald moment is een lunchbreak hebben of is even 10 minuten kruiswoordraadsels invullen met momentje van ontspanning en even niks doen en aan niks denken. En dat beginnen ze wel te respecteren. Van nu, ja, dat heb ik ook met de show met mijn life coach Sandra geleerd, dat ik me-time momenten moet inlassen. En dat weet het gezin ondertussen. Ik roep dat dan wel eens, me-time! Ja. Michael haat dat woord. Me-time. Maar ze respecteren het wel, dat ze zoiets hebben. Of als ik zo in de vorige avond in slaap val in de sofa, zo van, oké, ik ga ze nu nog niet vragen wanneer dat we gaan eten, want ze heeft dat dutje even, al is dat een powernap van 20 minuten, ze heeft dat nodig. Want anders staat ze keilastig in de keuken te koken. Of komt het er niet meer van en zo. Dat begint allemaal in zijn plooien te vallen. Ja. Of hoe zeg je dat?
0: Ja, je begint elkaar meer en meer te begrijpen en te respecteren in het anders zijn op sommige punten. Hè?
1: Ja.
0: Zeg, en als het dan gaat over...
1: Maar dat was vroeger heel erg. In het begin, de relatie ontdekken en dit en dat. En dan heb ik wel eens uitlatingen gehad dat ik zei van, nu ga ik ergens anders slapen. Ik heb nachtrust nodig. Of dat ik wel eens ontplofte. Ik ben een heel geduldig persoon, maar als een druppel overloopt, dan is het een tsunami.
2: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie.
3: Viva la vida met Anne van Elzen.
0: En Tanja.

0: Viva la vida met La Tanja. Tanja, we hebben het al gehad over jouw stresstriggers. Alles wat jou boos, maar eigenlijk word je niet boos. Maar de dingen toch die jou misschien ook wel verdrietig hebben gemaakt in je leven. Maar nu gaan we het over plezante dingen hebben.
1: Yay.
0: Plekken, mensen waar jij gaat tanken. Want zoals je zelf zegt, een smartphone die raakt ook plat. Mm-hmm. Dus ik moet ook af en toe opladen. En we weten ondertussen ook dat je dat dan ook heel graag doet in Marbella. Jullie hebben daar iets waar je regelmatig naartoe gaat. Mm-hmm. Dus neem ons eens mee. Wat brengt het daar een dag in Marbella?
1: Wel, dat klopt inderdaad. Dat is voor mij een fijne vlucht weg van alles. Ook het gevoel, ook al zitten daar veel Belgen, ik heb toch altijd het gevoel dat ik even weg ben uit de strijd hier die ik heb in en met België. Even weg van alles. Ontspannen, niet nadenken, even die stress niet. Of al is het een telefoon om te zeggen van ja, ik kan nu even niet, want ik zit in Spanje.
0: Mm-hmm. Vinden dat anders moeilijker om nee te zeggen?
1: Goh, mijn man heeft dan nog veel ergers. Valentina zegt altijd, Michael heeft FOMO, zoals ik, fear of missing out.
0: Ik heb het omgekeerd, de JOMO, the joy of missing out.
1: Ik ben YOLO, you only live once. En ik kan heel gemakkelijk nee zeggen. Ik kan heel gemakkelijk een keuze maken die voor mij beter is dan voor iemand anders. Ik kan heel selfish of egoïstische keuzes maken. Me-time. Hè. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel een beetje FOMO, fear of missing out, van dat ik wel eens nadenk van zou ik het toch niet doen? Want misschien is het wel een leuke ervaring in mijn leven of ga ik wel iets gemist hebben. Maar niet heel erg.
0: Van Marbella naar België. Ik vermoed dat jij toch in België ook plekjes hebt of mensen hebt waarbij je oplaadt. Ik zie jou toch ook regelmatig dat je op jouw sociale media wat tijd neemt, ook voor jezelf.
1: Als ik echt een plekje zoek waar ik mezelf kan zijn, dat ik echt een tweede thuis heb, dan is het bij Mieke, mijn tweelingzus. Mm-hmm. Dus ik ga daar wel eens onverwachts een weekendje naartoe. Als Google zijn hardware even moet leegmaken of met de smartphone.
0: De harde schijf moet even.
1: Dan ga ik opladen bij mijn zus, omdat ik mij daar ook thuis voel. Uh-huh. Ik heb niet snel het gevoel dat ik ergens thuis ben. Niet bij mijn andere zus, niet bij mijn ouders. Dat heeft niks met hun als persoonlijkheid te maken, maar gewoon. Ik vind dat een gezellige woning ook. Ik hoor mijn gsm afgaan. Dat is geen dildo uit mijn automaat. Dat zegt mijn gsm. Nee, laat die maar gaan. Dat is waarschijnlijk mijn man die Google nodig heeft. Ja. Dus ja, bij mijn zus zit ik graag. Dat is,
0: omgekeerd
1: kom
0: ook,
1: tot rust.
0: Ik denk dat Mieke ook bij jou komt.
1: Mijn zus, want ze belde mij gisteren nog van... ik ben nu druk bezig geweest met mijn examens. Want ze is altijd schoonheidsspecialiste geweest. En ze is nu ook les aan het geven. Wat dat ze als tweede fase in haar leven wel heel leuk en fijn vindt om te doen. Ze haalt veel steun en liefde en wat jeugdigheid uit de studenten. En maar we moeten nog eens een weekend tot bij u komen, want we hebben zo achter een guesthouse, zeg maar, waar dat ze dan met man en kind dan ook blijft slapen en zo. Maar wij spenderen wel vaak weekend samen. Sinds dat ze kanker heeft gekregen, dat is het goeie van de zaak, en want ze woont ver weg van mij, richting Ekelo. Dat heeft ons toch wel dichter bij elkaar gebracht, dat we opzettelijk wel tijd maken om weekends samen te zitten. En wij genieten daar ten volle van. Mm-hmm. En je ziet, dat doet ook deugd, want kanker geneest je niet alleen van bestraling en chemo en toestanden, maar ook liefde en positieve. En die weekends, ik ben er zeker van, die weekends die we samen hebben gehad, dat mee heeft gezorgd voor een positieve vibe. En die strijd heeft, die positieve vibe heeft gewerkt. Mm-hmm. Want ze is aan de betere hand. Dus,
0: okay. Ja. Ah, is het zo?
1: Alle dingen zijn achter de rug. Ze hebben effect gehad. Hè. Alle genezingen. Natuurlijk, het is nog een jaartje dat ze met die chemopillen zit. Haar gebit moet nog herstellen en zo. Mm-hmm. Haar tanden waren aangetast. Ze is nog heel veel moe en zo. Maar het is... Ze is niet hervallen of zo, snap je? Ik vind het al een hele positieve zaak dat de medicatie en de behandelingen hun effect hebben gehad. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja.
2: Dit is Viva la Vida.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
5: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, zo'n nieuws.
4: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Poetin wil met zijn Oekraïense collega Zelensky praten. Maar wel pas nadat er een vredesakkoord is. Dat zei hij op een persconferentie. Poetin herhaalde daar ook zijn voorstel om samen te zitten in Moskou. Maar dat heeft Zelensky altijd geweigerd. Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
6: Viva la vida.
7: Met Anne van Elzen en Tanja Deksters.
8: Welkom terug in deel 2 van Viva la Vida met Tanja Deksters. Tanja, we gaan een spelletje spelen.
9: Ja.
8: Namelijk Celebrity Roulette. Dus ik heb aan ChatGPT...
9: Russian Roulette?
8: Nee. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd om 3 namen te geven, specifiek voor jou.
9: Mm-hmm.
8: En dan moet je kiezen. Een van die namen, daar zou jij in een parallel universum misschien zelfs wel mee willen trouwen.
9: Ja.
8: De ander, die zou je eerder wel zien zitten voor een rondje in de lift, zonder dat ze jullie direct komen bevrijden. En dan is er ook iemand waarvan je zegt, goh, interesseert me niet. Zou ik eigenlijk zonder pardon ontvolgen op social media. Dus hier komen jouw 3 namen.
9: Ja.
8: Chef-kok en mediafiguur Sergio Herman, mm-hmm. nummer 1. Stand-up comedian Alex Agnew.
9: Mm-hmm.
8: Een hele lieve mens, was hier ook al te gast. En Hollywood-acteur Bradley Cooper. Dus, met wie zit je graag vast in de lift? Met wie?
9: Ik ben al aan het hijgen als je die laatste naam zegt. Hè.
8: Bradley Cooper?
9: Bradley Cooper, oh, dat is zo'n sexy man, hè. Ja.
8: En is dat dan trouwen of lift?
9: Trouwen, ja, weet je, ik heb die... in de Hangover vond ik die al heel graaf. Oké, het is een acteerrolletje, maar bo. Hè? Vrouwen houden van mannen met humor en zo. Dat geeft zo toch al seksappeal. Hij heeft dat goed gespeeld ook, dat zegt ook al iets. Maar dan de film die hij gedaan heeft, gespeeld heeft met Lady Gaga. Hoe heet die nu weer?
8: Born,
9: ja... Die, zoiets, ja. Oh.
8: Welke was het nu weer? Born to be a star? Nee.
9: Ja,
8: star
9: ja.
8: Was born. Born to be
9: in
8: wild, dacht ik bij jou.
9: Shallow. Ja. Zo, oh, die film heb ik 100 keer gezien. Bradley Cooper, die heeft zo zijn charmes. Als ik dat dan onlangs op TikTok zo in een filmpje zag verschijnen in Parijs, was dat met Kendall Jenner of zo, dan was ik toch wel een beetje stiekem jaloers van... die is van mij. Als hem is zoals dat hem overkomt in zijn andere rolletjes, dan wil ik met hem wel eens naar Las Vegas gaan. Ook voor een hangover en een huwelijk vooraf. Met tanden.
8: Okay, dan hebben we er nog een nodig om te ontvolgen en om in de lift mee te duiken dan. Alex Agnew of Sergio Herman?
9: Goh. Dan zou ik Alex meenemen in de lift. Want dat is, ik heb die leren kennen met Fear Factor. Ik heb daar ook bijna mee in Los Angeles gezeten.
8: Ah, van die welkom.
9: Ja, maar ja, ik weet niet, de Trump die heeft iets tegen mij, want ik mocht het land niet binnen. Dus dat is niet doorgegaan.
8: Is dat door het feit dat je een strafblad
9: ik
8: zou
9: denk
8: hebben?
9: Dat, ik nee. denk dat. Ik heb er nog niet. Ik had ook de tijd niet om bij de ambassade op gesprek te gaan, om te zeggen. Ik ben ook heel veel in China geweest voor mijn kledingcollectie vroeger. Ik heb heel veel gekke landen bezocht in mijn leven voor fotoshoots. En ik denk dat in Trump zoiets heeft. Daarom, ik moet echt. Ik heb een foto met hem nog van Miss Universe. Toen hij was de eigenaar ervan. Uh-huh. En ik dacht, ik ga die mee bij mijn visum steken. Dan mag ik misschien toch dat land binnen.
8: Ik vermoed dat onze Trump zelf niet kandidaat per kandidaat goed kunnen vatten.
9: Ik wil maar zeggen, ik heb die Alex wel een beetje leren kennen. Ik vond dat ook jammer dat ik niet mee kon naar LA. Want ik vond dat al een toffe gast. Dus blijkbaar.
8: Ik denk dat zij dat ook jammer vonden.
9: Ja, blijkbaar kan ik die gasten niet beter leren kennen dan een vluggertje in de lift. Dus dat zie ik wel eens zitten. Hè, met al zijn tattoos of dat weet ik veel wat.
8: Dat betekent wel dat je Sergio Herman ontvolgt.
9: Ja, Sergio Herman. Ik heb die man vaak gezien als ik in de chain ging eten. Ik heb die in het uitgaansleven heel veel leren kennen. Dus ik ken die man genoeg. Die band is niet onderhouden. Daar is niks verder van gekomen. Dus met andere woorden, niet gemeen bedoeld, maar die man is niet belangrijk in mijn leven. Ja. Dus die ontvolg ik. Pas op, als ik hem morgen tegenkom.
8: Ik snap wat jij bedoelt, Tanja, maar het is goed dat je maar nuanceert.
9: Ja, nee, maar dus ik heb ooit een kledingcollectie voor zijn personeel in de Jane gemaakt en die hebben dat gedragen en zo. Dat is een hele lieve man. Ik heb daar een goede contact mee, maar die is mee uit mijn leven verdwenen. Ja. En,
8: het is omdat het moet.
9: Alex wil ik beter leren kennen. Mm-hmm. Bradley Cooper wil ik mee trouwen. En ja, als ik dan toch een ontvolgingspersoon moet hebben in mijn leven, ik zal Sergio Herman niet missen. Dat wil ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik heb hem gekend. Oké. Genoeg verantwoord.
6: Dit is Viva la Vida.
7: Met Anne van Elzen en Tanja Dexters.

0: Een hele fijne zondagmiddag. Opnieuw welkom bij Viva La Vida met vandaag Tanja Dexters. Mensen denken bij jou snel glamour luxe. Jij houdt ook van mooie dingen, dat heb je al gezegd. Ik ben een snob, zei je zelf, qua designertassen enzovoort.
1: Valentina zegt dat ook wel eens van... Mama, soms voel ik me zo schuldig als ik dan zo een nieuwe iPad wil. Of dit. Ik zeg, schat, alsjeblieft, jij loopt al 8 jaar met een iPad rond. Hij is al een jaar kapot en nu pas vraag jij een nieuwe. Ik zeg, dat is geen verwend gedrag, hoor. Ik zeg, jij haalt je decoratiepotjes in de kringloopwinkel. Jij bestelt al je kleren op Vinted. Je moet je helemaal niet schuldig voelen, want je hebt respect voor geld. Je beseft de waarde van materiaal en producten. Je bent voorzichtig met alles, je doet niks kwijt. Je hebt al 10 jaar dezelfde lader. Nee, daar moet je je niet schuldig over voelen. En dan heb ik ook wel tegen haar gezegd van, kijk, luistert, ik ben ook zo'n persoon, want dat gesprek hadden we onlangs, van we gaan werken en het is fijn als je centjes hebt dat je geen ruzies hoeft te maken. Hè. Een extra is altijd plezant, want dat geeft rust, financiële rust, zeg maar. Hè, dat je geen stress krijgt, geen ruzies in relaties. Dat je een dak boven je hoofd hebt, warm water, een boterham op je bord. Dat is allemaal belangrijk. Dus dat is heel belangrijk, dat we daar geen stress rond hebben. Hè. Dat is een luxe op zich, dat je daar niet moet over nadenken, kan ik morgen een brood kopen? Maar ik heb met haar ook dat gesprek gehad en zij is van diezelfde mening, dat als we kunnen gaan werken en een extraatje kunnen verdienen om een glaasje champagne te drinken of een designertas te kopen of naar een luxe oord te gaan in plaats van een B&B of weet ik veel wat, dan hebben we daar geen schuldgevoel over, omdat we dat extraatje werk daarin steken om dat extra luxe te hebben. Maar wij zijn wel van die personen, en dan spreek ik voor mezelf en Valentina, dat als het morgen allemaal wegvalt, wij zouden evenzeer naar Bali kunnen verhuizen, daar een eigen strandbarretje beginnen en gewoon daar genieten van het leven op een hele basic, sobere manier. Ja,
0: ja, want allee, dat is nu ook de laatste tijd af en toe in de boekjes geweest, hè, dat er schulden zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Want aan de ene kant geniet je van het
1: leven. Ik ben dan nog aan het aanvechten. Dus daar is nog altijd geen uitspraak over.
0: Okay.
1: Ik ben dan nog altijd aan het aanvechten, omdat ik vind dat die schulden... Ik ben iemand, ik win heel graag. Maar ik ben ook een hele goede verliezer. Als ik verloren ben en iemand anders was beter, of ik heb, waar ik naartoe wil aan, als ik een fout heb gemaakt, financieel, of ik heb fraude gepleegd, of ik heb in het zwart gewerkt, of ik heb iets verstopt, of whatever, dan zal ik daar eerlijk mijn schuld voor betalen. Maar ik zit momenteel in een situatie waarvan ik niet vind dat ik schulden heb. Ik vind dat mensen schulden aan mij hebben, maar ik kan het boekhoudkundig niet bewijzen. Dus hoe ga ik daarmee om? Momenteel probeer ik dat nog altijd aan te vechten. En ik vecht dat aan omdat ik, zoals ik zeg, vind niet dat ik hier schuldig aan ben. Dus dat is momenteel een heel moeilijke situatie. Als er morgen wel een situatie is dat ik het moet betalen, dat het echt van oké, ik heb die fout gemaakt, dan doe ik dat. Dan ga ik werken en dan gaan die centen naar naar wie dat moet gaan.
0: Ja. Dit is nieuw.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Dit is Joe.

0: even met Tanja. Jij ziet graag mooie spullen, hè? Maar dat hoeven daarom niet altijd dure spullen te zijn. Maar toch, echte waarde zit niet altijd in een prijskaartje, maar wel soms ook in het gevoel, of vaak toch in het gevoel of het moment dat eraan vasthangt. Ik heb jou gevraagd om iets mee te brengen. Iets dat voor jou gekoppeld is aan een geluksmoment. En ik zie al wel iets rond jouw nek dat ik zelf wel herken. Bij mij was het minder goud, maar...
1: Ja, het is niet dat ik elke dag zo van die briljanten rond mijn nek draag aan.
0: Je hebt die ketting aan die je hebt gekregen toen je Miss België won. Ja. Ik heb die ooit ook gewonnen. Bij mij blonk die niet meer zo, niet zo hard. Hè? Het was al een beetje minder.
1: Ja. Ik kom nog uit de glorietijden. Bij u ging het al zo'n beetje... Nee, dat is niet waar. Maar ik bedoel, die ketting heb ik toen gekregen. Ja, je ziet, dat zit vol briljant. Ik vind het ook leuk dat het een hartje is.
0: Ja.
1: Toen maakte dat voor mij niet zoveel uit. Maar mijn dochter Valentina, Valentijn... bij haar wordt er veel in teken van een hartje gebracht, zeg maar. Dus dat vind ik wel leuk. Maar dat is voor mij ook een moment dat alles op zijn plaats heeft gezet in mijn leven. Hè. Ik was toen aan het studeren voor kleuterleidster. Ik heb dat diploma ook, maar ik wist toch niet goed wat dat ik wilde aanvangen met mijn job en mijn leven en alles. En dan ineens werd ik Miss België en zat ik op die plaats in showbiz en buiten komen en glitter en glamour, maar ook verantwoordelijkheid en presentaties en voorkomen, sociaal zijn en een hele hoop uitdagingen in mijn leven. En die ketting heeft dat waargemaakt. Hè. Ik had ook mijn Sherp kunnen meebrengen, maar ik loop nu niet graag rond met mijn sjerp. Allee, ik doe dat wel graag, maar dan heeft mijn man plaatsvervangende schaamte, of mijn dochter, of mijn plus ons zou dat grappig vinden. Ik heb dat ooit eens gedaan, ze. Als Michael, heel lang geleden, om te beseffen van, besefte dat je hier met Miss België samenzet, en ik heb dan een galakleed aangetrokken, met een sjerp, en ik ben hem zo op café gaan halen. Oh, en was kwaad. En zijn de graafste, duurste, chique sportwagen nog gepakt. Van wong, zo van, hier ben ik. Dus dat is echt heel lang geleden.
0: Ja.
1: En die was zo beschaamd. En vergietnis, nee, dat je thuis in Miss België net zit. En dan zit jij weer op café. En ik ben echt zo binnengekomen. En ik heb dat nooit meer moeten doen.
0: Dat waarde jij toch niet daar straks, hè? Wacht, hè. Drama, dat is zo gelijk niets voor mij. Ik ga daar niet in mee. Dat was toen.
1: Dat was ook heel lang geleden. Ja,
0: maar,
1: dus ik ben niet snel beschaamd om met die sjerp rond te lopen. Nee, hoor.
0: Maar Tanja zou Tanja niet zijn als ze niet nog dingen had meegebracht om helemaal happy van te worden.
1: Ja, dus... oké, ik ben nu over juwelen bezig. Allee, dit is een Miss België juweel vol met briljanten. Ik ga de waarde niet zeggen of ik kom straks thuis aan zonder. Maar ik heb nog het meest belangrijke onderwerpje dat ik bij heb. Dat is een schaapje. Dat is zo een rond knuffeltje. En ik vond dat zo... Weet je, als je zwanger bent en je gaat de geboortelijst samenstellen en de kamer zelf al in orde brengen en zo, dan ben je toch zo bezig van oké, de baby kan zelf niet kiezen, maar dan heb je zoiets van, welke knuffel ga ik aan mijn kind geven? En dan kies je toch ook zo wel een beetje een knuffeltje dat je zelf ook wel leuk vindt. En bij mij was dat dit zo een rond bolleschaapje. Dus dat is 16 jaar oud.
0: Valentina
1: wordt bijna 16, maar ja, ik heb gekocht als ze in de buik. Dus het is bijna 17 jaar oud eigenlijk. Hè. Als ik uiteen ben gegaan met Miguel, ik zeg meestal...

0: meestal de papa van Valentina, want mijn man noemt Miguel, dat is heel verwarrend. Dus ik ben uiteen gegaan met de papa van Valentina. En het belangrijkste voor mij was, want dan heb je de verblijfsregeling. En ik vond dat schaapje naar mij moest komen. Want ja, ik heb dat gekozen. En als mama is dat knuffeltje nog belangrijker. En schaapje, ja, schaapje gaat al heel goed mee. Maar als schaapje, dus dat is ook een beetje mijn geluks. Omdat mijn dochter is ook mijn geluks persoontje. En mijn en alles. Als ik zondag met haar even een discussie had, dan was ik aan het huilen. En mijn wereld zakte ineen. Omdat zij is mijn steun, mijn toeverlaat. En mijn balans in mijn leven. En ik heb die nodig om sterk te staan. En schaapje ook.
1: Ja. Dit is Viva la Vida.
2: Met Anne van Elzen en Tanja Deksters.

0: Een hele fijne zondagmiddag. Dit is nog heel even Viva la Vida met Dexter Tanja. Tanja, ouder worden, dat is een vreemd cadeau. Hè? Je verliest misschien wat naïviteit, maar je wint hopelijk ook iets veel waardevollers terug. In februari 49 geworden, 50ste levensjaar.
1: Begonnen, ja.
0: Dat moet gevierd worden, hè?
1: Ja, dat is speciaal, hè?
0: Ben je daar al mee bezig? Ja, van, okay.
1: ja ik was, want ik heb een tweelingzus natuurlijk, hè, die ook 50 wordt. En we zijn daar zo nu al een beetje mee bezig. Wat gaan we doen volgend jaar? Hè? Maar blijkbaar valt onze verjaardag tijdens de vakantie.
0: Krookjes.
1: Ja, en dan gaan wij altijd skiën. Mijn zus die skiet niet. Dus we hebben beslist van, dat ik toch ga skiën. En zij niet. En we zijn er nu over aan het nadenken. En we hebben zo precies zo geen zin in een heel groot feest. Ik denk, is dat nu omdat het laatste jaar ons zo wat dichter bijeen heeft gebracht. Zo, we hebben zo die behoefte om gewoon...
0: Samen zijn.
1: Samen te zijn. Ik zij en... Mario en Michael, hè,
0: de
1: partners. Omdat we ook... het laatste jaar hebben gemerkt en zij des te meer dan mij moeten we ons daarmee bezighouden, een feest en wie gaan we uitnodigen en die gaat boos zijn en ik ben er niet bij en ik ben er wel bij en de hapjes zijn niet lekker en dit en dat, omdat dat des te meer met dat jaar dat mijn zus zo ziek geweest is, willen we het simpel houden, die drukte niet. En we hebben, ook al hebben we ouders en nog een andere zus, we zijn tweelingzussen voor het leven en dat brengt wel rust en een speciale band. En dus voorlopig houden we het op een etentje, gewoon met ons viertjes, hè, met de twee partners erbij. En we zien wel hoe het komt en gaat. En we hebben dan gezegd van volgend jaar, wat we al wilden, we hebben gezegd we gaan daar ons geld in steken. Want volgend jaar willen wij een doorreis doen in Italië. Mijn zus en ik en de partners. Dat stond los van ons 50 jaar zijn. Dat staat gekoppeld aan alles uit het leven halen na die kanker die ze heeft gehad. Maar we hebben dan gezegd van laat dat ons feest zijn en laten we daar onze feestcenten insteken. Ja. Want Miek en ik, we hebben ook een historie. We zijn vorig samen met de NMBS veel gereisd naar Italië. En wij willen dat nu beleven met onze partners. De mannen die dat we doodgraag zien in ons leven. En dat wordt ons eigenlijk ons 50-jarig jubileum, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat wordt ons feest.
0: Ja. Ik weet dat je vroeger soms wel dat niet zo tof vond als die voordeur veranderde, hè? Van 2 naar 3, van 3 naar 4.
1: Ja, vroeger vond ik dat confronterender dan nu.
0: Ah wel, maar ik vroeg mij ook af, heeft het feit dat Mieke ziek is geworden, dat plots een pak minder vanzelfsprekend werd, heeft dat jou ook anders naar die getallen doen kijken? Of naar leeftijd?
1: Nee, niet bepaald. Want het is Mieke die mij zei, Tanja, nu weet ik waarom dat je altijd alles uit het leven hebt gehaald. Omdat morgen gedaan kan zijn. Dus mijn zus heeft heel goed begrepen dat ik dat al lang besefte. Het is nu of nooit. En dat heeft niks met FOMO te maken. Dat heeft te maken met van misschien is het morgen gedaan.
0: Je hebt dat altijd al besefd.
1: En ook, dat zit zo in mijn karakter. Is dat mijn horoscoop? Is dat mijn persoonlijkheid? Zit dat in mijn genen? Ik weet het niet, maar waarom wachten? Niet omdat ik morgen dood kan zijn of kanker kan krijgen of dit of dat. Nee, maar waarom wachten? Op wat moeten we wachten? Mijn mama had bijvoorbeeld gelijk met te zeggen, Expeditie Robinson, Valentina is nu 10 maanden. Je moet niet wachten tot ze groter is, want dan gaat ze missen. Valentina zou niet willen dat ik het nu nog doe. Hè? Mama kan u niet zo lang missen. Dus waarom wachten?
0: Ja.
1: We stellen allemaal te veel uit. Ja, maar ik heb nu een zaak lopen. Ja, maar het komt mij financieel niet goed uit. Je hebt altijd een zaak lopen en het komt nooit financieel uit. Als het op dat moment wel financieel uitkomt en je kunt er je toch een beetje naar schikken. Ik haal ook alles uit het leven omdat het kan. Ik zeg ook altijd, wij hebben de agenda en mijn man heeft de centen om dingen te doen waar mensen heel hun leven lang voor sparen of nooit niet kunnen doen. Dus waarom wachten? Of wat zitten wij hier eigenlijk te wachten? Voor iets waar de andere mensen heel een leven lang van dromen. Nee, ik ben geen wachter.
0: Nee, dat is waar.
2: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
0: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
0: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
0: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Moris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Moris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. We'll be right back.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Tanja, sommige koppels hebben bloemen, andere hebben relatietherapie en de slimste koppels die hebben humor. Jullie hebben het alle drie.
1: Hey, ik ging het juist zeggen, hij heeft het al.
0: Maar humor dus. Hè? Welke rol speelt humor in jouw leven?
1: Ja, ik vind dat heel belangrijk. Hè? Alhoewel dat mijn grapjes niet altijd goed ontvangen worden. Is dat omdat ik een vrouw ben? Ik weet dat niet. Een man die dezelfde grap maakt is dan kei grappig. En een vrouw is dan gemeen. Hè?
0: Ja.
1: Ik zeg dat ook dikwijls. Want Michael gaat ook altijd met mijn grapjes lopen. Hè? Omdat hij mij wel grappig vindt. Maar als hij dat dan brengt. Ik zeg dat dan altijd. Van, maar alleen, ik heb dat daar net zelf gezegd. En niemand luistert. En dan zegt de Michael mijn grap. En iedereen ligt op de grond van het lachen. Allee, dat snapt het wel. Allee, zwart, in ieder geval. Ik vind humor wel heel belangrijk.
0: Je kan ook heel goed met jezelf lachen, hè? Want ik weet...
1: Zelfspotzalig, ja.
0: Ik weet dat we hebben samen meegedaan aan Komen Eten. En er was dan zo'n artikel verschenen achteraf. Ik vond dat eigenlijk wel heel tof geschreven van die journalisten. Die zei, er is niemand die harder lacht met Tanja Dexter dan Tanja Dexter zelf.
1: Dat is waar, ja. Inderdaad, in mijn reeks had ik ook zoiets gedaan. Hè. Ik had mijn rijbewijs dan teruggekregen. En we komen thuis en we vieren dan met een fles champagne. Ook al had ik maar een paar nipjes gedronken. Ik heb dan ook zo al lachend gezegd, ik ben al een beetje zattekes. Wat dat totaal niet is. Andere mensen zouden zoiets hebben van, oh nee, maar gaat de rechtbank denken van die fles en een beeld. En we gaan de mensen zeggen van, zie, ze krijgen het niet afgeleerd. Hè? Dat is een grapje dat ik maak, die ik zelf heel grappig vind. En ik weet zelf dat het een grap was, sowieso. Hè? Dus ik vind mezelf wel grappig, ja.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk in een relatie ook. Michael en ik, van dag één. Wij konden met elkaar zoveel lachen. En dat geeft zo'n goede vibe in een relatie, vind ik. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Wanneer was dat de eerste keer dat je dacht van, goh, Dat is nog een plezante ook.
1: Ja, vanaf dag één, vanaf de eerste one-night stand. Allee, de humor heeft ervoor gezorgd dat het een huwelijk is geworden, weten. Want het was gewoon een pleziertje, een plezierritje dat we wilden maken. En de humor was zo goed tussen ons vanaf de eerste moment dat we blijven plakken zijn en getrouwd ondertussen. En wij lachen eigenlijk elke dag en we zitten op dezelfde golflengte, dezelfde level qua humor. En dat maakt het des te specialer omdat er begrip is voor elkaar en voor elkaars soms donkere humor ook. Hè?
0: Maar dus humor, heel belangrijk, altijd een deel van jouw leven.
1: Ja.
0: Net zoals Michael ook een deel zal uitmaken en blijven uitmaken hopelijk van jouw toekomst.
1: Ja.
0: Laatste vraag, Tanja. Waarom is hij de man van jouw leven?
1: Dat is iemand die wel mij echt op de eerste plaats zet. Heel veel mannen zijn egoïstisch. En dat mag. Hè? Ik vind dat iedereen dat moet zijn in de eerste plaats. Maar bij Michael merk ik echt dat hij ook door het vuur zou gaan voor mij. Dat hij mij echt op de eerste plaats zet. Ook al kan hij ook heel egoïstisch zijn.
0: Ja, want dat was soms ook...
1: Het is dat gevoel.
0: Ja.
1: Het is dat gevoel. Dat gevoel dat hij uiteindelijk... Hè, want,
0: als
1: puntje bij paaltje komt, zal hij door het vuur gaan voor mij. Zal hij mij op de eerste plaats zetten. Dat doet hem niet altijd, bijna
0: niet
1: nooit. Hè, maar ik voel dat je man voor mij alles riskeert op dat ik het goed heb en dat ik gelukkig en veilig ben. En dat je dingen wilt oplossen en zorgen voor mij. Gelijk, weet ik veel, de Neandertalers vroeger ook deden. Hè? Die gingen het wild in en die gingen de leeuwen achterna. Rah, die namen risico's in het leven om voor het gezin te zorgen. En dat doet Michael ook. Als puntje bij paaltje komt, zoals jij het zegt, zal hem zichzelf opzij zetten om mij te redden en op de eerste plaats te zetten en een veel goed te geven. En daarom zie ik hem graag, los van de humor.
2: Viva la vida met Anne van Elzen
3: en Tanja Dexters.

0: Het zit er compleet op. Ik heb juist nog een paar zinnen om aan te vullen voor jou, Tanja. Een soort van round-up van de topics die we hebben aangeraakt. Mm-hmm. Dus voor wie het gemist heeft, dit was de Viva la Vida van Tanja in één adem. Mijn groot klein geluk is...
1: Zorgen voor mijn gezin.
0: Mijn grootste stresstrigger is...
1: Mijn gezin.
0: Mijn ultieme happy place is...
1: Spanje.
0: Mijn leeftijd is iets wat ik...
1: een plaats heb kunnen geven.
0: Ik vind u grappig, Tanja.
1: Ik vind mezelf ook grappig.
0: Ik kan het hardst lachen om...
1: mezelf.
0: En liefde is...
1: alles.
0: En dan tot slot de plaat waarop jij het leven viert. Een plaat waarvan jij zegt... ah ja, even... een geluksmoment.
1: Oh, dat weet ik al meteen. Dat is, en dat zet ik regelmatig op. Dat is I Think We're Alone Now van Tiffany. Ik heb dat zelfs ooit eens nagezongen. Dat zit in mijn computer met mijn stem erop.
0: Ah ja.
1: Ja, en dat zet ik dan op voor de kindjes. Children behave. En ja, soms zet ik ook Kabouter plop op. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen!
0: Dus je bent echt zo iemand. Dat is eigenlijk
1: muziek
0: uw manier
1: gebruiken, ja,
0: om te communiceren thuis.
1: Voilà.
0: Als je wilt dat ze opruimen, dan denk jij...
1: Ja, naar Michael soms ook. Hè. You'll never see me again.
0: Wacht, welk liedje?
1: No one's gonna cry for you.
0: Ah, ja,
1: hoe heet dat liedje? Ja, zwart. Muziek is voor mij ook communicatie om een boodschap over te brengen.
0: Chans dat jij goed kunt zingen dan. Hè?
1: Ja, dus dan mogen we nu dat liedjes van...
0: Tiffany?
1: Van ABBA. Hè? We weten nog het einde van de Soundmix Show. En dat zetten ze in cafés ook aan. Thank you for... Dat zetten ze ook af als dat feestje gedaan is. Hè?
0: Ja.
1: Voilà, dus dan moeten we...
0: ja, maar welk moeten we nu spelen?
1: Ja,
0: ABBA?
1: Tiffany. Oh. Tiffany. I Think We're Alone.
2: Viva la Vida. Met Anne van Elzen en Tanja Dexters.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: La Dexter's net bij Viva La Vida, dat wat dat geweten hebben. Zeg, ik moet zeggen, ik heb goed gelachen en we blijven lachen, want ik heb ABBA nog eens klaarstaan. The greatest hits dus, at your service. Meteen na het nieuws van 12 krijg je met Nico Bosteels. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Onderzoek naar het drama in Hammen. Minder mensen nemen ouderschapsverlof op. En de evacuatie van het Hanta-schip is begonnen. Het drama met een springkasteel in Hammen is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in, daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde dat niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hammen, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van dat springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die het HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
5: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord en volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht van waar ze naar huis vertrekken. Collega Tessa Rens volgt die actie.
2: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om daar te gaan helpen. En in de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren wel nog uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. UAE houdt zomaar 5 renners meer over daar in de Giro. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen bij maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag blijft het zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
2: Er staan ook 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een kwartier extra op de A19 tussen Wervik en Moorselen. En nog eens 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem.
0: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

Lay all your love on me en on you natuurlijk ook. Want aan alle mama's, plusmama's, wensmama's, sterrenmama's, moekes en moeders. Heel fijne moederdag vandaag. Waarop ik zelf trouwens al een wasje heb omhoog gehangen. De tafel gedekt, de wasmachine, afwasmachine zelfs leeggehaald. Maar toch ook al leuke versjes en knutselwerkjes. En een ontbijt gekregen ook. Ik hoop echt waar dat jij ook zo hard verwend bent geweest. Het was gisteren trouwens een prachtige dag. Ideaal voor een schoolfeest in mijn geval dan, maar ook voor een coastwalk, zoals ik heel wat van de collega's van Joe heb zien doen en luisteraars ook. Hè. Het zag er echt waar, op social media heb ik het toch allemaal kunnen volgen. Het zag er fantastisch uit. Volgend jaar hopelijk opnieuw van dat, en daar wil ik dan zeker en vast ook bij zijn. Zeker als het opnieuw onder zo'n schoon zonnetje mag zijn. Ik heb die zon trouwens wel kunnen meepakken vandaag. En het is van betere soort, want het is de Spaanse zon die je krijgt. Met Enrique Iglesias nu en zijn Bailamos.

dan mag er wel een songfestival op de agenda staan. Volgend weekend gaat het toch ook vooral over Harry Styles gaan. In het nieuws, of aan de koffiemachine, of op de speelplaats. Want Harry Styles begint komende zaterdag aan zijn concertreeks in Amsterdam. En zonder twijfel dat we in de kranten huilende fans bijvoorbeeld zullen zien staan. Uitzinnige fans. En wie weet ook wel kamperende fans. Daar reken ik ook wel op. Kamperende fans voor de Johan Cruijff Arena, want daar is het allemaal te doen. En ja, deze zondagmiddag, het gaat een schone worden om zeer veel redenen. Dat ontdek je nog wel als je blijft plakken tot 3 uur deze middag. Want voor 3 uur mag ik bijvoorbeeld nog concerttickets uitdelen voor Jaap Reesema. En ik nodig jou ook uit voor het Joe-verjaardagsfeestje voor Paul David Hewson. Je weet wel, die wereldberoemde Dubliner die al meer dan 50 jaar muziek maakt met zijn band. Ik ga je daar straks mee naartoe nemen na The Queen en Crazy in Love. En hier simpelweg Queen, die ook al gaan voor de Crazy Love.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Good times.
5: Great music.
4: Dit is Joe.

2003 dat ze dit al zong, maar still crazy in love voor die Beyoncé. Als je haar op de Met Gala bijvoorbeeld vorig weekend nog zag met manlief Jay-Z en hun dochter Blue Ivy, die was er ook bij. Hè? Ik ben net nog eens gaan kijken daarbuiten. De zon schijnt nog steeds, dus ik dacht dat kan wel, dat past wel helemaal om nog een beetje reggae te voorzien voor jou. Het is dan wel geen reggae trouwens uit Jamaica, want dat verwacht je altijd. Hè? Maar het is gewoon vanuit Noord-Amerika. Maar ik ben de mannen ook nog eens gaan checken en ze hebben Meters Dreadlocks. Dus dat past ook wel. Dan klopt het plaatje toch ook helemaal. Hè? Meters Dreadlocks bij die van Big Mountain die je hier dan krijgt. Met die Peter Frampton cover van hem. Dit is dus Big Mountain met Baby, I Love Your Way. Goedemiddag.

0: had het daarnet dan al over de birthday bash van Bol David Houston. En jawel hoor, er zijn wel degelijk kenners in de zaal. Want ik heb toch een paar berichtjes via onze app binnengekregen van mensen die weten dat als ik zeg Bol David Houston, dat we dan eigenlijk gewoon kortweg Bono bedoelen. Bono, voor de niet-kenners dan, dat komt van Bona Vox. Zo werd hij ooit in een ver verleden genoemd. En Bona Vox, dat is Latijn voor goede stem. En daar moet je dan wel eerlijk in zijn. Bono, die heeft dat eigenlijk wel. Hè. 66 wordt hij vandaag en wij vieren graag mee op deze leeftijd waarbij ik hoop dat hij, wat het ook mag zijn, het intussen toch al gevonden heeft.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Zestig dus. Vandaag Paul David Hewson, a.k.a. Bono. En dan dacht ik eerlijk gezegd dat Fleming, dat ook ergens voor stond. Maar dat is blijkbaar dus zijn echte naam. Fleming Freddy Figuurs, voor de volledigheid dan. Die komt eraan zo meteen met Meteor. En dan nu wou ik eigenlijk vooral dit doen. Een beetje spanning opdrijven, dat kan nooit kwaad, zeker. Hè? Files zijn er nog steeds. Ik heb er 2 voor jou op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file dan. Dat is een kwartier extra op de ring rond Gent richting Zelzaten. Tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En ook nog eens 10 minuten erbij op de Brusselse binnenring nog steeds tussen Machelen en Zaventem.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Ze was besties met Marilyn Monroe. Maar dat schijnt ook een kleine diva. Dat las ik toch ook ergens over Betty Davis. Een kleine diva. En dan wordt er nog eens een song over haar gemaakt. Ja, blijf dan maar eens met beide voetjes op de grond. Hè. Zometeen is het hier van Disappear. Al zou ik je toch aanraden om te blijven plakken bij Joe. En daar zijn wel een paar redenen voor die ik straks nog eens meegeef. Na In Excess dus.
1: Nog 7 duo's in de running vanavond bij VTM in So You Think You Can Dance. En VTM 2 brengt een bezoekje aan de Amsterdamse Rossenbuurt in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: dus om dat vooral niet te doen, om te blijven plakken hier bij Joe. Dat is altijd de muziek. Maar stel, je hebt nog geen moederdag cadeau. En dat op moederdag, dat is een beetje sneu. Dat zou je ook gênant kunnen vinden om met lege handen dan toe te komen bij je mama. Maar dan kan je hier bij Joe straks dus nog wel iets gefixt krijgen. Want ik heb namelijk nog 5 duo-tickets liggen voor het concert van Jaap Reesma op 15 mei. Dat is nu donderdag al zeker, hè? Op 15 mei alleszins in het concertgebouw in Brugge. Dat is sowieso al plezant om in die schone zaal te mogen gaan hangen. En daarbij dan nog eens schone muziek krijgen. Allemaal op onze kosten. Ik hoor een win-win-win. Dus hoor je voor 3 uur deze middag nog muziek van Jaap Reesma?
1: Jij verdient het.
0: Dit hier bijvoorbeeld, dan stuur je heel simpelweg Jaap Reesma door via de app. En dan kan het zijn dat ons systeem er jou hier uitplukt. Maar echt waar, Joe, geef toe, dat is eigenlijk gewoon voor alles toch een oplossing. En by the way, die Jaap Reesma muziek, dat is dus nog niet voor nu meteen, dat heb jij ook al door, dat dit iets compleet anders is. Huey Lewis en de Nieuwsmeer bepaalt, en dat met The Power of Love. Goedemiddag.

Als je nu trouwens plots zin krijgt om naar Twilight Breaking Dawn te kijken, dan is dat logisch. Want die A Thousand Years Here van Christina Perry, die goesting doet krijgen om dicht bij je lief te kruipen, die passeert daar ook in. En als je dan dicht bij je lief bent gekropen, dat was maar voor even, denk ik. Want ook al zijn het gitaartjes, het zijn niet zo van die romantische gitaar, nee. Een opzwepende banjo hier nog vlak voor het nieuws van 1. En dat met Mumford & Sons.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Moederdag, gezellige dag. Niet alleen dankzij de koffie, pâtékes, zeker ook met Inner Circle, die er dan ook nog eens een zweterige zondag van maken. Maar in het Engels klinkt dat beter, hè? Sweat alalalalong, na het nieuws van 1 met Nico Bosteels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Onderzoek naar het springkasteeldrama in Hamme. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. En Thibaut Courtois kan weer meedoen bij Real Madrid. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht ingeblazen hebben. 4 kinderen raakten daarbij gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde dat niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of dat springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter de Velder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurt, reageert. Bij onze VTN-nieuwscollega Nathalie Dek.
5: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
6: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
5: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
4: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Annelien Verstraeten.
7: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
4: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord en volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerst aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. En zij worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze dan naar huis vertrekken. Collega Tessa Rens volgt de actie.
8: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
4: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om daar te gaan helpen. En rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is ook nog niet duidelijk of hij vanavond meteen zal starten. Barcelona kan de Spaanse titel pakken vanavond en het is nog maar de 2e keer dat gebeurt in de Clasico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen bij maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag blijft het zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
3: En nog 1 file op onze snelwegen dan, waar je meer dan 10 minuten verliest. 11 minuten dan op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem.
9: Dit is Joe.
10: Greatest Hits met Astrid Philips.

misschien omdat ik een beetje te beeldend denk of zo, maar zweet, ik vind het maar een vies woord. In het Engels heb ik dat al meteen een pak minder. Sweat klinkt dan weer vooral plezant en zonnig. Zeker als het met inner circle ook allemaal te maken heeft. Hey, dat zonnige gevoel, vooral blijven vasthouden, want Nico zei het daarnet nog in het nieuws, 13 graden de komende dagen. Dat is een pak frisser. En dat hoeft zo eigenlijk niet, hè. Laten we daar eerlijk in zijn. Misschien dat jij straks dan ook nog voor zonnige muziek kan zorgen. Alleszins rond 13:45 deze middag voorzie ik wel nog een gat. Enfin, dat is er eigenlijk al. Want ik zie het hier in mijn playlist. Ik stop met muziek om 13:56. En dat is niet de bedoeling, hè, dat nieuws zoveel te vroeg begint. Dus een noodnummer, daar kan jij voor zorgen. Dat mag ook gerust iets zonnigs zijn, hè. Denk daar gerust al eens over na. Vorige zomer dan nog in het Rivierenhof in Antwerpen. Komende zomer pakt dit een pak grootser aan. 21 mei bijvoorbeeld staat deze man op het podium van Vorst Nationaal. En dat zal hij gevuld krijgen ook, hoor, met een klok van een stem, toch, hè? Dermot Kennedy en Power Over Me.

over 1 met Supertramp. Give a little bit. Wel, zal ik jou anders een oorwurmpje geven, zoals dit hier. Ja, dat oorwurmpje met de zeer toepasselijke titel toch wel. Can't get you out of my head. Dat is eigenlijk zot als ik er zo over nadenk. Want dat viert dit jaar zijn 25e verjaardag. En het zit nog steeds in mijn hoofd. Deze van Kylie Minogue.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Brothers. En daarmee dus nog wat zottigheid kunnen regelen voor op jouw zondagmiddag. Dat doen we straks trouwens nog wel eens opnieuw. En zo van die zeer uitbundige muziek met de Jacksons bijvoorbeeld en Can You Feel It? En ook nu meteen al Miley Cyrus, waar het een heel zotte maand voor wordt trouwens. Want ze krijgt deze maand een ster op de Hollywood Walk of Fame. Yep, een eigen ster. 22 mei krijgt ze die al in Hollywood. En ze is trouwens niet alleen. Nee, zo gaat dat niet. Dat is meteen voor een hele hoop aan belangrijke mensen. Zoals bijvoorbeeld ook basketter Shaquille O'Neal. Dat is een 50-plusser, had ik trouwens gezien. Demi Moore, actrice Demi Moore, 60-plusser. En dan is daar dus ook Miley Cyrus, die 33 is geworden. Ik vind dat straf hoor, zo jong en al een ster op de Hollywood Walk of Fame, 22 mei dus. Dus er lang nog geen sprake van dit hier, hè. And a

0: 12:30. En voor alle volgers, fans eigenlijk van Jaap Reesema. Jaap Reesema sturen, dat is wat je moet doen via de app als je moet voorbij komen. Want dan kan je dus een duo-ticket winnen voor zijn concert van nu vrijdag in het Concertgebouw in Brugge. Jaap Reesema horen voorbij komen en dan hoor ik je al denken... Makkelijk. Ik ga gewoon muziek van hem aanvragen voor dat noodnummer van zo meteen. Ah, wel nee. Nee, dat gaat niet mogen. Ik heb Jaap namelijk al een schoon plekje gegeven straks na 2:00. Dat kan ik wel al verklappen. En dat noodnummer, daar maak ik dus zo meteen plaats voor. Hè. Na onder andere Pink nog en ook al de Jacksons. Nog eens kijken dan waar het aanschuiven is. Wel, er staan 2 files dus op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Ze zijn eigenlijk allebei even lang. Allebei 10 minuten op de Brusselse binnenring onder andere tussen Machelen en Zaventem. En ook nog eens 10 minuten op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: toch altijd een beetje kwaad, hè? Die pink of waarom zeg je anders fucking perfect? Gewoon, goedemiddag hier en ook graag. En dat is dus met alle liefde, zonder enige vorm van boosheid, dat ik toch net een goede map gaf op de noodknop, die jou dan kan leiden naar een noodnummer. Ik zag ook via de app dat er al een paar zijn binnengekomen. Noodnummers om Moederdag bijvoorbeeld te vieren, maar het mag ook iets anders zijn. Een nummer waar jij gewoon absoluut nood aan hebt. Dat klinkt heel onnozel als ik dat zo uitleg, maar het is gewoon zo simpel. Een noodnummer, wat mag het zijn voor jou? Stuur het maar door via de app en dan komen we, weet het, zo meteen wel uit bij jouw suggestie. Na Something Happened on the Way to Heaven nog van Phil Collins.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Good times.
7: Great music.
6: Joe.

Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins en Something. Er gebeurde zelfs heel veel terwijl dit nummer ook speelde. Echt waar, zeer veel noodnummers binnengekomen. Dank je wel daarvoor. De app is een klein beetje aan het ontploffen. Ik snap het ook. Jullie hebben gewoon heel veel leuke suggesties in jullie hoofd. En dan mag je dat doorsturen en zo gaat het hier. Heel veel zonnige atu toch. Dat is jammer. Leuke zomerse hit. Carnaval de Paris van Dario G. Stuurt Philip net door. Dat heb ik te laat gezien. Anders was dat ook een zeer toffe suggestie geweest. Daniel Boone met Beautiful Sunday. Aan het strand van Oostende. André van Duin kwam ook al binnen met Als de zon schijnt. En dan ook heel wat mensen die sturen. Geef mij toch eens een moederdagnummer. Om allerlei redenen. En ik ga dat doen ook. Ik heb er eentje uitgekozen dat binnenkwam. En dat is deze hier van Meteor geworden. Dit is wat mijn mama zei.

Ervoor dus Meteor. En ik snap het, dat is in het Nederlands dat hij zingt. En dan wordt hij al eens verward met bijvoorbeeld Jaap Reesema, die ook al in het Nederlands zingt uiteraard. En daarnaar moeten we nog op zoek, hè, naar muziek van Jaap Reesema. Voor 3 uur gaat dat sowieso gebeuren, maar het zal toch eerder na 2 uur zijn. Als je hem hoort, weet dat je Jaap Reesema ook effectief moet sturen via onze app. En alleen zo maak je dus kans op een van die 5 duo-tickets die ik nog heb liggen voor hem, voor zijn concert van nu, vrijdag 15 mei, in het Concertgebouw in Brugge. Dus nog even geduld, maar dat geduld, dat gaat plezant worden ook, want het is met muziek van Roxette nog te doen terwijl, en ook Neil Diamond al hier, en Cracklin' Rosie.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Het gaat moeten gebeuren komend uur, want ik had jou voor 3 uur deze middag tickets beloofd voor Jaap Reesema. Wel, ik heb er plaats voor voorzien dit uur, ergens na We Zellen Nog van Toto. Zo wordt het bijna 1 over 2, nieuws dus met Nico Bosteels. Goedemiddag.
3: Nou, goedemiddag. De federale regering moet nog meer besparen. Herdenking aan het fort van Breendonk en Thibaut Courtois is weer speelklaar. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de 7e dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet die begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei herdenking gehouden voor de overwinning op nazi Duitsland in 1945. Het is belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Ellen de Soete van de 8 mei-coalitie.
4: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. In play-off 1 van ons voetbal spelen AA Gent en Anderlecht op dit moment tegen elkaar een belangrijke match in de strijd om play-off 4, maar plaats 4 beter en dus Europees voetbal. Zowat een kwartier voor de rust leidt Anderlecht met 0-1. En rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is ook nog niet duidelijk of hij vanavond meteen zal starten. Barcelona kan de Spaanse titel pakken en het is nog maar de 2e keer dat dat gebeurt in de klassieke. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Vooral in het oosten kans op een bui. Tot 21 graden halen we. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan kunnen er buien vallen bij 12 graden. En dinsdag is het zo goed als droog.
2: Dankjewel, Nico. Er staan 2 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 11 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout door een defect voertuig daar. En nog eens 10 minuten erbij op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: tweeën met van die perfecte zondagmiddagmuziek toch. Hij geeft toe, Toto en Rosanna. En ik zei het daarnet al, deze man hier komend uur op je radio.
1: Een kleine president.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk over Jaap Reesema. Die mag je komend uur dus verwachten. Misschien met mijn kleine presidentje, misschien ga ik toch nog een andere plaat voorzien van hem. Dat pinkt nog niet uit. Maar hoor je hem dus effectief voorbij komen, dan stuur je dus Jaap Reesema door via de app. En dan kan het zijn dat het systeem weer groen licht geeft aan jou en jou dus tickets geeft voor zijn concert van komende vrijdag in de Concertzaal in Brugge. Voilà, daarover ben je al helemaal mee. Wat je nog mag verwachten dit uur, dat is de nieuwste van Céline Dion. Die heb ik ook nog eens meegepakt. En wat mij betreft dan toch ook de allerschoonste nog steeds van de Kreuners. Die gitaar aan het begin, ik word er altijd even stil van. Even maar, want daarna begin ik meteen mee te zingen met Maak Me Wakker. Is voor meteen na deze hier van The Course, Irresistible.

Maak me wakker voor je gaat. Ik moet zeggen, ik word sowieso wel wakker als mijn lief zo gezegd stilletjes het bed uitgaat. Maar verder prachtig nummer vooral dus van de Kreuners. En 2 miljoen mensen in de digitale wachtrij zetten. Dan denk ik dat ik jou in de categorie iconisch fenomeen of zoiets kan zetten. Zoals ook bijvoorbeeld het geval is bij Céline Dion. Ja, een paar weken geleden fixte ze dat, hè, met haar Parijs optredens. Waar je dus ook nieuwe muziek van haar zal mogen verwachten, zoals die Danson die ik zo meteen voor jou heb klaarstaan. En als je denkt aan Danson, dan denk je toch, oh, maar het gaat hier stevig gaan hoor. Maar nee, het is helemaal niet van dat uitbundig dansen. Eerder een goed sloken of zo'n goede slow van zo'n dikke 3 minuten. Uitbundig dansen en al de rest, daarvoor kan je bij 60 Sledge terecht.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Dit is Joe.
4: Joe.
3: Good times.
4: Great music.

Ja, de nieuwste dus van Céline Dion. Moet nog groeien bij mij. Ja. Nog, ik ben er nog niet helemaal met die danson dus. Deze keer dan was het een foto met een slang die ze had aangekocht met de kinderen. Rara, over wie heb ik het dan? Britney Spears op Instagram. Geen gek dansje dus deze keer. En ik vermoed dat dat ook de komende periode niet echt aan de orde zal zijn. Want Britney Spears moet naar de afkickkliniek nadat ze tijdens het rijden onder invloed van drugs en drank werd aangehouden. Don't you know you're toxic, zingt ze zelf, maar ze heeft het nog niet helemaal mee zelf hoor. Britney Spears komt er toch maar aan na dit jaar. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Goedemiddag.

0: 1 over half 3, met andere woorden, nog een klein half uurtje. Blijf ik bij jou een klein half uurtje. Waar je nog op zoek mag dan naar Jaap Reesema. En waar je ook op zoek mag nog naar een artiest of band met een bepaalde beginletter. De welke precies? Wel, dat kom je nog een raai aan het rad te geven te weten. Het kwam er een beetje raar uit, maar dat gaat zo meteen allemaal duidelijk worden. Na Denise Williams nog onder andere. En na deze ene file waar het 10 minuten aanschuiven is op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. En verder nergens langer dan 10 minuten aanschuiven. Dus
1: dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Het was maar één tik op de piano en jij had het al door dat je wel degelijk Ja Prisma hoorde samen met Pommelien Thijs in Nu Wij Niet Meer Praten. En onze systeem heeft er 5 luisteraars uitgekozen. Zijn de Céline Rolly, Marleen van de Wallen, Jarim de Zeuren, Ineke Kores, Sandra van der Schoot, jij en mag jezelf, maar vooral ook een plus eentje nog eens blij maken, want jij gaat wel degelijk naar het concert van Ja Prisma 15 mei in het Concertgebouw in Brugge. Proficiat daarmee. Het is 3:20. Dat betekent ook dat we bijna 3:15 zijn. En dan heb ik alweer een plekje voorzien voor jouw muzieksmaak. En het moet beginnen met een bepaalde letter. Meer bepaald een artiest of band krijgt een bepaalde letter die aangewezen wordt door het rad dat ik hier bij mij heb klaarstaan. Ik ga er nu eens aan draaien. Kijken bij de welke we uitkomen. En daarmee ga je het moeten doen met de M van mama. Maar hoe schoon kan toch allemaal soms kloppen, hè? De M van mama van een band of artiest. Dus vooral waar jij op gaat komen. Tuurlijk dat. Ik ga het zo meteen zeer graag zien verschijnen. Ook in de app. Laat maar binnenkomen. En wie weet is het sowieso zo meteen wel aan jouw keuze.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Good times.
7: Great music.
6: Great music.
7: Dit

van Duran Duran tot 2:45. En dan is het aan jou uteraard weer. Jij kiest de muziek om 2:45 op zaterdag, op zondag ook al. En dat is het vandaag. Je moet het wel doen met de beginletter M. Een band of artiest met de beginletter M van muziek, van mama ook. Of bijvoorbeeld van Michael Bublé, van Madonna, van Metallica, van The Monkees, van Michael Jackson, van Meatloaf. Nu eerlijk gezegd, ik had gedacht Michael Jackson. Dat gaat dan uiteindelijk volop binnenkomen toen ik iets kon bedenken uiteindelijk. Maar het is een beetje anders uitgedraaid. Maar dat is oké. Het is gewoon tof dat je zo af en toe verrassend kan denken. En dat is het geworden, vind ik ook wel. We zijn vandaag uitgekomen namelijk bij de meest aangevraagde band. En dat bleek deze eerste zijn. Middle of the Road met Chappa Chappa Chip Chip.

George Michael, Mary J. Blige en S. Daarmee wordt het 7 voor 3. En dan hoop ik, maar ik denk het wel, dat er nog op dit moment bloemenwinkels open zijn. Ik moet daar ook nog eens passeren voor mijn moeke, die ook fan is van John Lennon. We hadden vroeger toch heel wat platen liggen van de Beatles, dus ik denk wel dat ik ga scoren met Imagine zometeen. Ook voor jou, hij komt iedereen aan. Nou, Maal Smit nog hier. En daarmee wens ik jou dan nog een zeer fijne zondag. En veel plezier ook met Jan Bosman. Straks na 3 uur.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Wat had je gedacht? Het weekend van de Greatest Hits en deze zondag van de Greatest Hits gaat natuurlijk ook nog door. En ik mag jullie de volgende 3 uur daarin begeleiden. Het nieuws van 3 met Emiel Wallijs.
4: Goedemiddag. Het vliegtuig met opvarenden van de Hanta Cruise vertrekt over een half uur. De federale regering moet nog meer besparen. En meteen raak voor Wout van Aert na Parijs-Roubaix. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur zou de vlucht dan aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Collega Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
5: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis en moeten ze 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS via Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa. Maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op zo'n 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van den Putten werd tweede, de Nederlander Rick Ottema derde. En in play-off 1 van ons voetbal spelen AA Gent en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Belangrijk in de strijd om plaats 4 en dus Europees voetbal. Zo'n 25 minuten voor het einde staat het 1-1. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een bui vallen. Maximaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wel wisselvallig bij 13 graden.
3: 2,5 minuut over 3 en er staan ook een paar files. Ik begin op de A19. Daar wordt file gemeld tussen Wervik en Moorstelen. Een kwartier extra reistijd rekenen daar. De Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem komen 10 minuten bij. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Kleidalaan komt de Steenweg ook daar 10 minuten. Op de ring rond Gent richting Mariakerke staat file tussen Zelzaten Noord en de Benelux-laan. Een kleine 10 minuten verlies je daar. Richting Zelzaten staat file dan weer tussen Zelzaten West en de Benelux-laan. En daar komen 5 minuten bij. Nog eentje, Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. Daar verlies je op dit moment 5 minuten extra reistijd.
6: Dit is Joe.
0: Met Jan Bos.

Erasmus, om mee te beginnen met In the Shadows. De meest geweldige moederdag gewenst aan alle moeders over de hele wereld. En de moeders die het dichtst bij mij staan, dat is mama Rita en mijn zus Tina natuurlijk. Dus ook voor hen een fantastische extra feestdag, want dat hoort er toch bij. En ik denk dat ik voor alle mama's straks nog eens een extra nummer ga draaien. Eerst even over nadenken welk dat moet worden. Na Teddy.

Teddy Swims en de Mr. Know-It-All, dat is zijn nieuwe single. En ik had gezegd, ik ga nog een plaat draaien voor alle mama's in de wereld om deze moederdag nog eens extra te vieren. Ik weet dat Astrid daarnet ook al een plaat heeft gedraaid voor alle mama's. Dus ik dacht, ik kan niet achterblijven. En ik ben eens gaan kijken in de voorstellen die al zijn binnengekomen om dat extra te draaien. En ik dacht van, ah, ik ga mama nog eens draaien van de Spice Girls. Fijne plaat. Speciaal dus om deze dag, moederdag, nog eens extra in de spotlights te zetten.

0: Spice Girls en Mama voor alle lieve mama's over heel de wereld. En de stoute mama's die worden hopelijk aan het einde van dit jaar opnieuw in de zak van Sinterklaas en Zwarte Piet gestopt. Voilà, daarmee is alles gezegd. Cathy bijvoorbeeld is moederdag aan het vieren bij haar zus met de mama en de schoonouders. Luister allemaal naar Joe. En er werden ook nog andere voorstellen ingestuurd door Brenda bijvoorbeeld. Die dacht ook aan Hey Mama van de Black Eyed Peas. Had ook gekund. En dan was er ook nog Serge die schrijft toch geen Mama Mia, hè Jan, want ik ken jou. Het had gekund, beste Serge. En wie weet dat het in de loop van de middag ook nog eens passeert. Je weet maar nooit. In ieder geval, we hebben ook weer een thema op deze zondag van The Greatest Hits. Dat thema zal niet moederdag zijn, voor alle duidelijkheid. Het wordt iets helemaal anders. Wat dat thema is, dat hoor je zo meteen na Cher. Love and Understanding. Zij begint eraan over anderhalve minuut.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja. Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
2: Oh ja.
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Koop nu bij jouw Prekantek een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prekantek, uw drankenspecialist.

De zondag van The Greatest Hits werkt ook weer met een thema. En dat thema heeft vandaag niks met Moederdag te maken, want ik heb de mama's al even in de bloemetjes gezet, voor alle duidelijkheid. Ik ga misschien in de loop van de middag nog wel eens een keertje doen. Maar we grijpen terug naar gisteren. Toen was er de Coastwalk. En Rani en Sven hebben daar gigantische afstanden in kilometers afgelegd. Allemaal dikke duim, chapeau dat ze dat hebben gedaan. Onder begeleiding natuurlijk van Tom en Anke, want die hebben een hele middag live uitzending gemaakt van aan de kust. Dus ik dacht van, laat ons vandaag eens gaan voor nummers waar stappen, wandelen, lopen, spurten, weet ik veel allemaal in zit. De dingen die je met je voeten doet, dat is het onderwerp en het thema van vandaag.

0: Prachtig mooi blijft dat toch. Ed Sheeran en The A-Team. Files nog altijd. Op de A19 staat er eentje tussen Wervik en Moorsele. Een kwartier extra reistijd daar. Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het moeilijk tussen de Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. Je verliest er 10 minuten. Ook 10 minuten kwijt op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. Dat komt daar door een ongeval. En richting Zelzaten, dat zitten we op de ring rond Gent. Tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Liedjes die te maken hebben met stappen, lopen, rennen, voeten, schoenen. Dat soort dingen allemaal, naar aanleiding van de Coastwalk gisteren. Uit de jaren 70, want dat is de voorwaarde dit uur, mogen nog altijd doorgestuurd worden. En er zijn er al echt...

Four Non Blondes en What's Up. Veel liedjes die zijn binnengekomen van ik dacht van, goh, dat is lang geleden. En dingen die ik mij niet meer herinner, maar dat is de bedoeling van dit onderwerp natuurlijk. Welke ik extra ga draaien, dat hoor je straks rond 4:15.

0: Onze digitale zender Joe Gold loopt de actie. Mei is vinylmaand en BV's mogen daar hun favoriete albums voorstellen. En deze week komt Paul Michiels ook langs van Soul Sister om zijn bekende en liefste favoriete album bekend te maken. En je kan het daar trouwens ook winnen. Meer informatie via joegold.be. The Way to Your Heart kreeg je hier bij Joe. Dat was Soul Sister.
1: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

0: Police en Roxanne. Ik vroeg naar nummers waar alles gaat over wandelen, lopen, rennen, schoenen, voeten. En het moest uit de jaren 70 komen. Linda bijvoorbeeld, die dacht aan dit nummer.
1: Papi loopt toch niet zo snel.
0: Maar zo

0: snel. Het komt uit 1971 van Herman van Keken. Papi loopt toch niet zo snel, was een perfect voorbeeld geweest. Man on the run. Maar ook deze dus. Band on the Run van Paul McCartney en Wings was er ook zo eentje.
1: Opzij, wij hebben ongelofelijke haast.
0: Dit is ongelooflijk veel keer binnengekomen, Herman van Veen en opzij. Ik dacht dat het jaren 80 was, maar het komt uit 1979 al. Ook deze had je kunt, Born to Run. Bruce Springsteen werd een aantal keer voorgesteld, net zoals Mud. Een liedje over voeten, over Tiger Feet. Jackson Brown kwam ook langs. Midden jaren 70, Running on Empty, zo heet het nummer. En dan was er Van Halen, die zette het ook op een lopen. Running with the Devil was ook een mogelijkheid geweest natuurlijk van Van Halen. Uiteindelijk ben ik gegaan voor een liedje waarvan ik het heb opgezocht. En het is echt heel lang geleden dat wij het hier bij het show nog hebben gedraaid. Dus ik dacht van, fijn voorstel. En ook een heel aantal keer binnengekomen. Dus alle mensen die het hebben doorgestuurd, verschrikkelijk veel dank. Het is een nummer waarvan ik nooit had gedacht dat het een disco-nummer was. Maar zo wordt het dus wel omschreven. 1979 werd het uitgebracht door de Britse Nick Straker Band, zo heet het helemaal. Dus opgericht inderdaad door die Nick Straker. En het werd dus in Europa een hit en ook in de Verenigde Staten. Nu ben ik het even gaan checken. Bij ons heeft het dus niet de hitlijsten gehaald. En dat terwijl iedereen het uiteindelijk toch wel kent. En het is iets wat we op deze zondagnamiddag gerust zouden kunnen doen met z'n allen. A Walk in the Park. Dit is Nick Straker Band.

Ja, gisteren die coastwalk, dat was absoluut geen walk in the park, maar de Nick Straker Band, die zingen er wel over, over a walk in the park. Iets wat je op zondagnamiddag zeker en vast kan doen, zolang je in je oren ook maar Joe meeneemt. Natuurlijk, dat is wel de bedoeling. Jaren 70 hebben we dus gehad. Straks gaan we verder met jaren 80 en 90. En ook dan kan je dus weer liedjes zoeken die met wandelen, lopen, rennen, voeten, schoenen en wat dan ook te maken hebben. Maar dat is voor straks. De officiële oproep daarvoor, die volgt na 4 uur.

0: Een liedje dat gaat over iets dat even breekbaar is als porselein. China in Your Hand was dat van T-Pau. Hou je klaar voor het nieuws van 4? Komt eraan.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Als ik al even vooruit kijk, Kanja Gugu, die staan klaar. En Too Shy zingen ze zo meteen na het nieuws van 4 uur. Maar eerst daar dus naar luisteren. Je hoort Emile Wallais.
3: Goedemiddag. Een forse uithaal van vicepremier Van den Broeke naar de Amerikaanse ambassadeur. 4 gewonden bij een brand in Antwerpen en Gent en Anderlecht spelen gelijk. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte ook al bekend dat het parket de 2 Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoert wil vervolgen, waarop White ons land antisemitisch noemde. Je hoort Van den Broeke.
4: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dicht houden.
3: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En de play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag dan weer zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
0: Ik heb 2 files die er nog staan. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele eentje, waar je een kwartier verliest. En op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Machelen en Zaventem door een ongeval. Daar komen op dit moment 10 minuten extra reistijd bij.
5: Dit is Joe.
1: Met Jan Bosman.

zo in schaamte kennen ze dus duidelijk toch wel niet bij Catch a Google, want met een aantal hits toch wel in de hitlijsten gestaan, waaronder deze Too Shy die je hier bij Joe te horen kreeg. Ik heb Anne-Marie samen met Shania Twain klaarstaan met Unhealthy. Die komen er meteen aan na Aerosmith. Die mogen

Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Ik ken een heleboel dingen die ongezond zijn, maar ik ga die niet opnoemen. Vooral wat wel gezond is, dat is bijvoorbeeld luisteren naar jouw meest favoriete muziek. Hè. En ik mag hopen dat wij die hier bij Joe veelvuldig draaien. Waaronder deze van Pointer Sisters. Eindelijk nog eens hoor ik deze. Fire. I'm right.

0: Bruce Springsteen die schreef het, stuurde het naar Elvis Presley, maar overleed vooraleer hij deze Fire kon opnemen. Dan werd het nog eens opgenomen door een andere artiest, vooraleer het dus uiteindelijk een dikke hit werd voor de Pointer Sisters. Dat was Fire uit 1978. Zometeen is er Elvis versus Junkie XL.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Oké, we gaan weer voor een extra hit straks om 16:45 in deze zondag van The Greatest Hits. En dat heeft alles te maken met het thema van vandaag. Je weet het misschien, maar gisteren was er de Coast Walk, waar Sven en Rani aan hebben meegewandeld. En ik dacht vandaag het onderwerp dan maar alles wat met wandelen, rennen, lopen te maken heeft. Voeten mag ook natuurlijk. Er zijn heel veel mooie insteken geweest het afgelopen uur. Dus ik hoop dat dat voor de jaren 80, want die komen nu aan bod, ook het geval zal zijn. En dat mag te maken hebben met de titel van het liedje, mag in de tekst zitten, mag zelfs in de naam van de uitvoerder zitten. Alles wat met lopen, wandelen, rennen te maken heeft, je kan het zo gek niet bedenken, maar is meer dan welkom via de Joe-app. Je weet het hoe het gaat. Gewoon die Joe-app openen, titels, uitvoerders doorsturen en dan kan ik ermee aan de slag gaan. Misschien heb je dat nog nooit geprobeerd, maar heb je wel altijd leuke ideeën? Doe dat dan gewoon eens. Stuur maar eens jouw voorstel door en je weet maar nooit dat het straks om 16:45 als extra nummer in dit programma gedraaid wordt. Dus, zondag van de Greatest Hits, extra Greatest Hits draai ik op jouw inzendingen. Op basis daarvan, want ik ga zoeken naar een leuk nummer dat vanaf nu mag worden ingestuurd.

0: blijft heel mooi natuurlijk, deze van Elton John. En Can You Feel The Love Tonight? Het is bijna 4:30. Er staan nog altijd twee files op dit moment op onze snelwegen. A19 tussen Wervik en Moorsele moet je extra aanschuiven. Een kwartier komt er daarbij. En op de Brusselse binnenring staat file tussen Machelen en Zaventem. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

je zelf invullen zoals jij het wil. Girl crazy, boy crazy. We staan hier open voor allerlei dingen. Hot chocolate was dat hier bij Joe. In dit uur ben ik op zoek naar jaren 80 liedjes die te maken hebben met alles wat met lopen, springen, dansen, rennen. En dat naar aanleiding van de Coastwalk gisteren te maken hebben. En die titels en uitvoerders kan je dus nog altijd doorsturen via de Joe-app. Ik heb er al heel veel binnen gekregen, maar ik heb zo het gevoel zo van het ultieme jaren 80 nummer dat daarover gaat. En een nummer dat we misschien heel weinig draaien, dat heb ik nog niet echt binnengekregen. Dus mocht het zijn dat jij toch nog ideeën hebt, stuur ze gerust door. Je hebt nog een aantal minuten de tijd en dan moet ik natuurlijk een keuze maken. Het moet, ja, dit uur uit jaren 80 komen. Dus 70's, die vallen even af. En de 90's, die komen pas straks aan de beurt. Dus, jij nog ideeën? Meer dan welkom, stuur maar door via de Joe-app.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

Blondie en Maria, heel veel nummers uit de jaren 80. Usual Suspects, die gaan over lopen, springen, ja, zeg maar alles wat met voeten en schoenen te maken heeft. Ik loop er ook even snel door. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves bijvoorbeeld. The Walk of Life kwam heel veel binnen van de Dire Straits. Run DMC en Aerosmith met Walk This Way. Ja, ga ik maar zo door, hè. Walk Like an Egyptian van de Bengals zat er ook tussen. Als we sneller gaan stappen, dan krijgen we Running. Running Up That Hill van Kate Bush. Gisteren nog gedraaid door Anke en Tom, deze 500 miles van Proclaimers, ook al uit de jaren 80. Met voeten te maken natuurlijk, Footloose en dansen en bewegen, Kenny Loggins was dat. Oh, ook altijd fijn om te horen, Run to the Hills van Iron Maiden. En bij deze zit het in de naam van de groep. De Dixies Midnight Runners en Come On Eileen. Echt heel fijne dingen die jullie hebben doorgestuurd. Heel veel is er ook binnengekomen. Maar ja, ik moet dan uiteindelijk kiezen. En ik kies dan liefst voor een nummer dat we niet zo heel veel draaien of weinig bekend is. En ik ga nu voor een Belgisch nummer. Dat echt waar in 1980 werd uitgebracht. En de man daarachter die het geschreven heeft, die heette Gus Rowan. Woonde in Gent. Ging verschillende platenfirma's af om te vragen om zijn liedje uit te brengen. Maar werd door iedereen, en dat heeft hij in een interview verteld, voor zot verklaard. Totdat het uiteindelijk toch een dikke hit werd voor hem. Want hij heeft bij ons in de hitlijsten gestaan. En op dat moment was de rage om te gaan joggen. Iedereen was aan het joggen. En dus het liedje bespot op een heel ludieke manier eigenlijk wel die rage, die jogging rage. Het werd gezongen door een bandje, The Veterans, zo heette het. En het liedje heet heel toepasselijk I'm Jogging. Begin 1980 uitgebracht, daarna even bij ons in de hitlijsten gestaan. Maar voor de mensen die niet effectief de jaren 80 hebben meegemaakt, ook deze dingen werden in die periode gemaakt en tegen alle verwachtingen soms.

iets sneller dan gewoon stappen, natuurlijk jogging. En iedereen deed eraan begin jaren 80. En de Belgische groep Veterans die dacht van, we gaan daar een hit over schrijven. En die heette dus ook gewoon I'm Jogging. Fijn dat die werd voorgesteld door heel veel mensen trouwens. Dus ik denk dat ik daarmee toch wel plezier gedaan heb aan heel veel mensen. En mensen die het niet kenden, er komt ook gewoon de muziek terug aan hoor. Geen probleem. Waar je gewoon van kan genieten. One Direction, What Makes You Beautiful. Die staat geprogrammeerd net na de

0: Dat heb je meestal met nummers uit de jaren 60. Die kan je nog net ergens tussenproppen. En dat is gelukt met deze stap in de Name of Love.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
0: Ik ben nog 1 uur bij jou met de zondag van de Greatest Hits. Maar ook daarna blijft het goed om naar Joe te luisteren. Want Raf van Brussel zit al klaar met zijn backstage. Dat is pas voor over een uur natuurlijk. Eerst luisteren ook naar het nieuws van 5 met Emile Wallais.
4: Goedemiddag. Vicepremier Van den Broeke wil minder investeringen in defensie. Een drama op de halve marathon in Leiden. En Paul Magnet is voorlopig sprintkoning in de Giro. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm niet haalt.
5: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
4: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt dus vertraging op. Vanavond zal de vlucht dan aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Collega Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
6: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis en moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon, dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnet heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnet was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 aan rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
7: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
4: Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. En in play-off 2 spelen Antwerpen en Charleroi op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-1. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wordt het opnieuw wisselvallig.
0: 4:05 en toch weer wat meer fileleed, want op de Antwerpse ring richting Nederland staat een lange file. Tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost, daar komen op dit moment 40 minuten bij. Op de A19 tussen Wervik en Moorselen schuif je ook aan, daar verlies je 20 minuten. De Brusselse binnenring, daar wordt file gemeld tussen Machelen en Zaventem, komen 10 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Zelzaten-Oost, daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
2: Dit is Joe.
1: Met Jan Bosman.

Joan Osborne en One of Us. Ik heb zo meteen een Italiaantje voor jou klaarstaan. En dan een Italiaantje of een Italiaans nummer, zoals je zelf wil. Dat je heel graag hoort, want wordt regelmatig ook aangevraagd. Eerst nog eens One Republic met Counting Stars.

En net op dat moment krijg ik van Jimmy een bericht. Zonnige groeten uit Sicilië. 26 graden hier. En op Sicilië, daar gaan ze dit nummer zeker en vast begrepen hebben. Hè. Die Gloria van Umberto Tozzi. Geniet van de zon daar en van het mooie weer, beste Jimmy. Wij zitten op dit moment zo een beetje tussen de twee. Niet echt goed, niet echt slecht.

0: muzikaal virtuoos, die Santana samen met The Product GMB hier. En Maria, Maria, Mr. Mr. komt eraan met Broken Wings over een dikke minuut.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.

Ja, moet dan maar gewoon met de twee voeten op de grond blijven als de vleugeltjes gebroken zijn. Broken Wings, dat is dat van Mr. Mister. En als je dan op de grond staat, dan moet je gewoon stappen, wandelen. Rennen kan eventueel ook. En dat is het thema van vandaag op deze zondag van de Greatest Hits. Want ik ga voor de laatste keer op zoek naar nummers die daarmee te maken hebben. En dat naar aanleiding van de Coastwalk gisteren. Waar dus Rani en ook Sven hebben gewandeld. En Anke en Tom een zestal uur lang hebben een live uitzending gemaakt. En ik dacht van, ja, dat is misschien wel een leuk onderwerp, want er zijn heel veel liedjes die gaan over wandelen, rennen, lopen, schoenen, voeten. Dat soort dingen allemaal. Alles wat er van kort of ver af mee te maken heeft, dat mag je gewoon doorsturen. Titels en uitvoerders van liedjes, voor alle duidelijkheid dit uur, uit de jaren 90. En ik weet, ik vraag op deze zondagnamiddag heel veel van jou natuurlijk. We zijn al 3 uur ver in het programma, maar probeer toch nog eens even na te denken aan liedjes die uit die periode komen, de jaren 90, die daarover gaan. Ja, vliegen niet, want dat is niet wat iets wat je met twee voeten kan doen, maar al de rest, met de voeten spelen, kan eventueel ook als dat in een liedje zit. Laat gerust weten, mag je titel en uitvoerder doorsturen. En mag natuurlijk ook in de tekst of in de naam van de groep, zangeres of zanger zitten. Dat kan eventueel ook allemaal. Waar denk je aan met het thema van vandaag? Stuur maar gerust door via de Joe-app. En straks 17:15 voeg ik dan 1 extra nummer toe aan onze playlist. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. In 2022 nam de volgende, en dat heeft te maken met het Eurovisie Songfestival, waarbij wij volgende dinsdag in de eerste halve finale zitten, maar de volgende in 2022 dus al voor Armenië deel aan dat Eurovisie Songfestival. En dat werd toen een hele dikke hit achteraf, niet op het festival zelf. Rosalyn.

Snap van Rosalyn. 7 files heb ik op dit moment waar je 5 minuten of meer verliest. Ik begin op de A19, daar gaat het traag tussen Wervik en Moorselen. Komen 25.

0: minuten bij. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergensesteenweg zijn dat 5 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar verlies je 20 minuten. In de richting van Gent op die Antwerpse ring staat file tussen Antwerpen Noord en Deurne. Weg is daar afgesloten. Komen 5 minuten bij. Richting Gent op de E40 tussen Beernum en Aalter verlies je een kwartier. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook even zoveel, een kwartier. En op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem gaat het ook traag. En daar verlies je zo'n dikke 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

het altijd dat eind is zo leuk. In Excess was dat en Need You Tonight. Heel veel fijne nummers uit de jaren 90 al binnengekomen waar het heeft te maken met lopen, springen, rennen, schoenen, voeten, dat mag allemaal. Misschien heb jij toch ook nog een idee dat je wilt toevoegen. Dan kan je dat nog doorsturen nu.

0: Nog 7 duo's in de running vanavond bij VTM in So You Think You Can Dance. En VTM 2 brengt een bezoekje aan de Amsterdamse Rossenbuurt in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina, ja aan je dromen.

Ja, meestal kwamen een aantal keer binnen, zoals deze Five and Keep On Moving was een heel fijn voorstel. Het is iets wat je tijdens een citytrip dus veel doet, rondwandelen. En je kan ook dus Walking in Memphis doen, Mark.

stappen. Dus 5, 6, 7, 8 was een van de voorstellen die binnen is gekomen. I'm stepping out tonight. Ik was dit al bijna vergeten. Stepping Out Tonight was dat van Becky Bell, ook al uit de jaren 90. Dat hoor je sowieso. Ook al zo mooi voorgesteld, deze Soul Asylum en Runaway Train. Ja, dat hoort perfect thuis, ook in het lijstje. Ik heb trouwens een ontbrekende single opgewerkt in onze database. Dat is Run to You van Whitney Houston. Werd ook een paar keer voorgesteld. Ik dacht van, oh, dat is lang geleden. Die wil ik wel eens draaien. Ik vind hem nergens terug. Dus ik ga dat morgen tegen onze muziekman Tom wel eens vertellen van, kijk, die single nergens te vinden. En die hoort toch eigenlijk best wel thuis. Want het komt uit de soundtrack van The Bodyguard, die Run to You. Maar nee, nergens te vinden. Ofwel kijk ik er helemaal over. Dat zou best ook eens kunnen. Ik ga voor een nummer dat ook heel veel keren werd voorgesteld. Het komt uit de debuut solo album van Annie Lennox. En het werd een grote hit in Noord-Amerika. Bijvoorbeeld in Canada werd het een nummer 1. Ook in de Verenigde Staten heeft het goed gedaan. En bij ons was het ook niet slecht, maar niet de meest opvallende single die Annie Lennox heeft gemaakt. En laat staan, niet even goed als de muziek die ze ooit met Eurythmics heeft gemaakt. Maar in ieder geval, het is een hele fijne single die ik wil graag nog eens draaien. Want het is heel lang geleden, als ik het zo bekijk, dat we die nog eens in het programma hebben gezet. Die Walking on Broken Glass past ook perfect in het thema van...

Gelukkig hebben Rani en Sven dat gisteren niet moeten doen. Over gebroken glas lopen. Walking on Broken Glass was dat van Annie Lennox. En je moet de videoclip van dat nummer nog maar eens gaan bekijken. Want acteurs John Malkovich en Hugh Laurie die spreken daar, of spelen daar liever een rolletje in. Dus de moeite waard om die nog eens te gaan herontdekken. Spandau Ballet nu met Gold.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij. Dit is jou.
2: Voilà, ik maak nu graag plaats voor Raf van Brussel. Hij zit al klaar backstage. Dat begint zo meteen na het nieuws van 6 uur. Met Emile Wallais.
3: Goedenavond. De twee Belgen op de Hanta Cruise zijn onderweg naar huis. Vicepremier Van den Broeke wil minder investeren in defensie. En Iran heeft geantwoord op het Amerikaanse vredesvoorstel. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur zullen ze dan landen op de militaire luchthaven in de Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis en moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
4: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
3: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon, dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sportande Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leider. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 1-0 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp is vijfde. En in play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht dan weer droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Ik heb behoorlijk wat files nog. Eerst vooraleer Raffer mag aanbeginnen. A19 tussen Wervik en Moorsele staat een lange file. Je verliest er 25 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg komen 10 minuten bij. Richting Gent op de E40 tussen Beernem en Aalter 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost aanschuiven. Daar verlies je een kwartier. En ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook ook traag. En ook daar komt er een kwartier bij. In de richting van Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen verlies je 10 minuten. En ook nog eens 10 minuten in de richting van Antwerpen op de E313. Maar daar dan tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E19 tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord komen op dit moment nog 5 minuten bij.
0: Backstage met Raf van Brussel.

0: Op uw website aha.com staat er een aangrijpend verhaal over zanger Morten Harkets Parkinson. Een onvergetelijke zanger en deze wereldhit had een onvergetelijke clip. Ja toch, hè? Take on me. Misschien heb jij gisteren wel de volledige kustlijn afgewandeld tijdens de Coastwalk. Dan is het allemaal gepermitteerd om languit in je zetel te liggen met een theetje of iets straffers bij de hand. Als je niet mee wandelde, dan doe je momenteel gewoon wat je wil. Ik ben al blij dat je luistert en samen met mij de backstage induikt. Met zere kuiten of niet, welkom.
1: Dit is Joe.
2: Backstage.
1: Met Raf van Brussel.

0: Binnenkort wordt er een nieuw album verwacht van de dame die ondertussen ook Brits staatsburger is. Op 4 september verschijnt Algorithm met daarop 11 nummers gebundeld op vinyl. De ravissante mevrouw Imbruglia Nathalie. Jarig vandaag, een goede vriend van mij en een mooie ziel. Met een stem die orkanen doet verbleken, songschrijverkwaliteiten die tot ver buiten de landsgrenzen gewaardeerd worden en een groot hart vol liefde voor zijn ega Leendendievel. Udo Mechels is er 50 geworden. Proficiat met je nieuwe voordeur, kameraad. En de volgende jarige mikt beats zoals andere cocktails maken. Vrolijk en net sterk genoeg om je zorgen even te laten verdwijnen. Met zijn eeuwige glimlach en beachy vibe brengt hij muziek die ruikt naar zomer, zelfs midden in de winter. Denk dan aan dansvloeren vol blote voeten, handen in de lucht en dat ene nummer dat je spontaan doet meezingen. Zelfs als je de woorden niet kent. Deze DJ opent de ramen, zet de zon op 10 en maakt van het leven een feestje. Een verjaardagsfeest in dit geval. Christophe Le Frion, a.k.a. Bob zijn klaar. Die werd er 57 vandaag. En ook jarig tenslotte de man die lijkt te leven op het kruispunt van rock'n'roll en wereldverbetering. Met zijn iconische zonnebril, alsof hij het zonlicht wil temmen, hè, zingt hij bij U2 niet alleen liedjes, maar bouwt hij bruggen tussen stadionpublieken en stille momenten van bezinning. Hij is een beetje een dichter, een beetje een rebel en stiekem ook een diplomaat in leren jasje. De ene dag staat hij op het podium met duizenden fans die meebrullen, de volgende dag praat hij met wereldleiders over armoede en rechtvaardigheid. Bono, oftewel Paul Heuson, die werd er 66 vandaag. Dus, dit is U2.
1: Dit is Joe. Backstage.

0: The Unforgettable Fire. En voor de titel kregen de heren van U2 inspiratie toen ze een tentoonstelling in Chicago bezochten over het bombardement op Hiroshima en Nagasaki. En in datzelfde museum was ook een tentoonstelling over Martin Luther King, over wie U2 later het nummer Pride in the Name of Love zou schrijven. Wat een toevalligheden allemaal.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Richie. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Dit is Backstage.

Money's to Try to Mention gaat over de economische problemen van de jaren 70 en 80. Zullen we het jaar 2026 ook bij doen? Simply Red, altijd goed. Ik mag weer een Greatest Hits gaan vertalen met als inzet een ongeziene prijs. Maar eerst nog wat zakdoeken bevochtigen.

Ik heb er een grote hit uitgekozen. Ik heb die songtekst vertaald en jij mag dus raden over welke hit het gaat. En nadien draai ik die voor jou. En je kan er een waanzinnige prijs mee winnen, namelijk dit. Helemaal.

0: De Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal Achter de Noten.
1: Hier gaan we. Eerst, als er niets is, maar een langzaam gloeiende droom die je angst lijkt te verbergen, diep van binnen. Je geest alleen weet wat stilte is. Alleen in de nacht hoor je het. Wat een gevoel. Wezens die geloven. Ik kan het allemaal hebben. Nu dans ik voor mijn leven. Neem je passie en laat het gebeuren. Foto's komen tot leven. Nu dans ik voor mijn leven. Nu hoor ik de muziek. Sluit ik mijn ogen. Voel het ritme om me heen. Neem een hand. We komen samen. Ik voel het kloppen. Jouw hart. Wat een gevoel. Wezens die geloven. Ik kan het allemaal hebben. Nu dans ik voor mijn leven. Neem je passie en laat het gebeuren. Foto's komen tot leven. Nu dans ik voor mijn leven. Dat was hem. Niet makkelijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Laat maar weten. Welke hit was dit via de Joe-app? Dankjewel.
0: Dit was de vertaling van de song Achter de Noten van deze hit. Dit is Joe.

Niet makkelijk, maar ik mag jullie niet onderschatten. Allemaal slimmerikken, zelfs op een zondagavond, maar misschien wel een pittig weekend. Het was Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Proficiat, hou je brievenbus niet in de gaten.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Backstage.

0: Met ook een humoristische videoclip die knalde op MTV en vreed populair was. The Story of My Life, I Can Dance van Genesis.
1: Dag op dag.
0: Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Wel, op 10 mei 1954 stond Bill Haley met zijn band in de studio en nam een nummer op dat lekker swingde, maar nog niet meteen de wereld op zijn kop zette. Rock Around the Clock. Nu, het liedje werd netjes opgenomen, uitgebracht, maar verdween vervolgens een beetje in de massa. En een jaar later, in 1955, kreeg het nummer een tweede kans toen het opdook in de film Blackboard Jungle. En plots gebeurde er iets magisch. Jongeren sprongen recht, stoelen schoven aan de kant en de wereld hoorde ineens wat er al die tijd al zat aan te komen. De soundtrack van een generatie die zin had om te bewegen, te rebelleren en vooral om luid te leven. En vandaag in 1999 hing er een klein beetje onweerslucht boven de popwereld. Niet letterlijk natuurlijk, maar toch zeker figuurlijk. Marty Pello, de charismatische frontman met die herkenbare stem en ontwapenende blik, besloot dat het tijd was om een andere weg in te slaan. Na jaren van hits met Wet Wet Wet kondigde hij dus aan dat hij de band zou verlaten. Het was geen dramatische deur die dichtsloeg, maar eerder een zacht slotakkoord van een hoofdstuk dat simpelweg klaar was voor hem. En op 10 mei 1986 tenslotte kreeg de Britse hitlijst er plots een vleugje Weense flair bij. Falco die knalde er naar de nummer 1 positie met zijn onweerstaanbare hit Rock Me Amadeus. Het was geen alledaags popliedje. Hè. Duits en Engelstalige zinnen die liepen vrolijk door elkaar terwijl het nummer een knipoog gaf naar Wolfgang Amadeus Mozart. En het werkte fenomenaal. Sterker nog, het werkte zo goed dat Falco geschiedenis schreef als eerste Oostenrijkse artiest ooit met een Britse nummer 1 hit. Dat verdient een plekje in deze playlist.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Goed nieuws voor de vier Belgen die contact hadden met besmette passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om vier mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
5: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
4: Intussen zijn ook de twee Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen iets na 9 in Eindhoven. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. In play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
6: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
4: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. In tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag dan weer overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
7: Backstage met Raf van Brussel.

0: en mag zich weer opmaken voor een stevige reeks openluchtconcerten deze zomer. In Luxemburg, in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En op 1 augustus nog eens in zijn thuisland op de Summer Sessions in Turnhout. Ik stond er onlangs ook op een podium en dat is een geweldig sfeervol festival. Lucky me. Zet je schrap voor deze redelijk directe boodschap.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Wel, stilzitten was simpelweg verboden in zijn universum. James Brown.
1: Dit is Joe.
2: De Song Spion.
0: Ik ga het in deze Song Spion over de kortste en de langste hebben. Dan heb ik het over optredens, uiteraard. In 1977 stonden de Sex Pistols klaar om te spelen in Dallas. Punk, chaos, rebellie, alles hing die avond in de lucht. Maar wat volgde was zo kort dat je bijna met je ogen knippert en het mist. Het optreden duurde naar verluid slechts een paar minuten. Sommige verhalen spreken zelfs van minder dan een halve minuut voordat het misliep. De reden wel, gedoe met het publiek. Provocaties en een sfeer die sneller ontplofte dan de band eigenlijk kon spelen. Het resultaat, een van de beruchtste optredens, tussen haakjes, ooit. Maar het was meer een rel dan een concert. Vreed kort dus. Aan de andere kant van het spectrum staat, je raadt het al, hè, Bruce Springsteen met zijn E Street Band. Hun shows staan bekend als marathons, maar eentje in Helsinki uit 2012 die spande de kroon. Bijna 4 uur non-stop muziek. Dus geen halfwerk, geen snelle exit zoals bij de Sex Pistols. Maar een avond die langzaam overgaat in nacht. Terwijl het publiek zich afvraagt, hoe kan een mens in godsnaam zoveel energie blijven hebben? Het mooie is, beide momenten zijn legendarisch geworden. Het ene omdat het zo snel misging dat het bijna mythisch werd. En het andere omdat het zo lang doorging dat het bijna bovenmenselijk leek. En ergens daartussen zitten natuurlijk alle normale concerten, hè, die plots een stuk minder normaal lijken. Sex Pistols op een zondagavond. Het kriebelt, maar ik ga het je niet aandoen. We gaan voor Bruce Springsteen.
1: Backstage. Good times, great music.

0: Doe ik zonder moed.
1: Ik zal altijd zeggen dat je het woord fenomeen niet lichtzinnig mag gebruiken. Maar bij Pommelien is dat ondertussen de enige juiste omschrijving. En nu nog een fenomeen, maar dan in een andere leeftijdscategorie en in het Frans.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
5: Backstage
6: met Raf van Brussel.

in 1985 door het label EMI America uitgebracht als liefdadigheidssingle ter gelegenheid van het benefietconcert Live Aid. En in het lied roepen Bowie en Jagger alle mensen op van LA tot Brazilië en van China tot Australië dansend de straten op te gaan. Mick Jagger en David Bowie, Britse klasse. En nu zet ik de deuren van de kerk open en steek ik de huwelijkskaars aan, als ik lucifers vind tenminste.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Het Nederlandse vliegtuig met daarop de twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus circuleert is geland in Eindhoven. Vertrok om 5 uur vanmiddag in Tenerife nadat de passagiers deze voormiddag van het schip werden geëvacueerd. Je hoort journaliste Tessa Rens.
2: Het gaat om 8 Nederlanders en dan nog 18 mensen met een andere nationaliteit, waaronder dus ook die twee Belgen. En dan volgt een intake. Ze moeten onder meer een bloedafname laten doen en zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En als dat allemaal gedaan is, dan zullen de twee Belgen via een ziekenwagen naar ons land gebracht worden.
1: In het UZ Antwerpen volgt nog een medische check-up. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt de politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. In de stand blijft het zo tweede en zit het zo nog altijd in het spoor van leider Club Brugge. Union volgt op 1 punt, Mechelen staat laatste. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen en ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen en daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo, maar ook een bloedafname en een PCR-test.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd zijn symptomen van het hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle 5 getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld zijn in het UZ Antwerpen. Ze kwamen daar rond 10 uur vanavond aan. In het UZA zullen ze nu medisch onderzocht worden, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Tot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen. Maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up. Dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn. Maar wellicht laat het resultaat nog tot morgen op zich wachten en zullen ze hier dus wel de nacht doorbrengen.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar vandaag dus op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. Je hoort Union-middenvelder Rob Schoofs.
3: Maar ik denk gewoon al bij allen een verdiende overwinning. Ik denk wel dat we voldoende kans hebben gehad om 3 keer te scoren. Maar misschien inderdaad was het een beetje overdreven. Maar goed, dat maakt niet veel uit voor ons. We zijn heel blij met de 3 punten. Er stond toch wel wat druk op deze wedstrijd.
1: In de stand blijft Union tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, moeten een nacht in het UZ Antwerpen blijven. De twee kwamen vanavond aan en werden medisch gecheckt, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up. Dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus vandaag op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.